0: Landbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer

0: Mijn hart stond 8 minuten stil.
1: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt-het-vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: vakantie. Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Spend your days on a 9 to 5, waste your time on a central line.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Yeah.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetailisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: nu partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met Rusland en China. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en drone-opslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuur had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming erg risicovol is. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
8: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
9: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuw. Nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
9: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
11: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/

0: Zieke kinderen blussen beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwestraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
5: Om 9:55 komt Evelientje uit het bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakt de lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt

zich bijna dood. Zeep zucht en ze lacht er onder blauw.

Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt me echt moe, naar de gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. Neemt dat lekkere.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.
2: Hey, ik ben Sandra Vriezen en je hoort mijn nieuwe single bij Breda nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu.
4: Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In de Beeld bleef het officiële juli-record staan. De minimumtemperatuur kwam daar uit op 21,2 graden, net onder de 21,3 van een dag eerder. De eerste officiële tropennacht in juni ooit in de Beeld. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 05:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar vier andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Reenen uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Reenen selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Reenen hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en
0: social media kanalen.
2: De beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelder.nl.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu.
4: De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehandsplatform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat de pop 158 centimeter lang is en 13 jaar oud. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen, is overleden. Volgens autoriteiten in de staat Utah stierf de 38-jarige Nicholas Rossi aan complicaties van een medische aandoening, nadat hij ervoor had gekozen zijn behandeling te staken. Rossi werd vorig jaar veroordeeld voor verkrachtingen in Utah in 2008. Begin 2020 plaatste hij online zijn overlijdensbericht om zo vervolging te ontkomen. In 2021 werd hij aangehouden in een ziekenhuis in Schotland dat hem uitleverde aan de VS. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
6: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin, aflevering 537. Een uur lang muziek over poezen en katten. Wauw. Wauw. Wauw.

0: Dit is Groovin met een uur lang muziek over katten. En ik begon met een klassieke Sun single van Carl Perkins. Uit 1956 was dit Put Your Cat Claws On. En naar een invloedrijke countryzanger nu, want hier is Buck Owens met zijn Buckaroos. En wat hij te vertellen heeft, dat is geen klein bier, want Buck heeft zowaar een tijger bij de staart. Hij schreef het lied samen met Harlan Howard. Nog zo'n prima songwriter. I've got a tiger by the tail.
1: I've got a

Het lijkt hier in de radiostudio wel een dierentuin, want na de tijger van Buck Owens worden we nu voor de leeuwen gegooid. Gelukkig slaapt die grote kat nog in deze monsterhit van de Tokens uit 1961. Hier is The Lion Sleeps Tonight.

0: De leeuw slaapt vannacht, dus die zullen we maar niet wakker maken dan. Nee, in plaats daarvan gaan we naar een kat met 9 levens. Of misschien wel meer dan dat. De kat lijkt dood, maar toch steekt hij telkens opnieuw weer de kop op in het lied The Cat Came Back. Uit 1979 is dit de Canadese zanger Fred Penner.
1: Old Mr. Johnson had troubles of his own. He had a yellow cat who wouldn't leave his home. He tried and he tried to give the

0: Gimme a meow, goat. Now the cat was the possessor of a family of his own, with seven little kittens, till there came a cyclone. It tore the houses all apart and tossed the cat around. The air was filled with kittens, but not one was ever found. But the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Gimme a meow, goat. Sing it all again. Now the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Gimme a meow, goat. Louder meow. Louder. A little quieter. Quieter meow.
1: Meow.
0: Quieter now.
1: Meow.
0: Quieter.
1: Meow.
0: Shh, as quiet as you can.
2: Een novelty-vertolking van The Cat Came Back, een lied dat oorspronkelijk al stamt uit 1893. Het werd geschreven door Harry S. Miller en dit was de uitvoering van Fred Penner, een Canadees. En van deze kat die tegen de verwachtingen in telkens weer een comeback maakte, nu naar het origineel van een song die later ook door Robert Crumb en zijn Cheap Suit Serenaders zou worden opgenomen. En wel onder de dubbelzinnige titel My Girl's Pussy. Hier is het origineel daarvan, al uit 1931. Luister naar het Britse orkest van Harry Roy met het origineel van My Girl's Pussy.

Een erg gewaagde tekst voor de tijd waarin dit verscheen. Uit 1931 hoorde je Harry Roy en his orchestra met My Girl's Pussy. En het is weer zover na het origineel, nu een cover. Want ook een vlegel van een Vlaming kan het weer niet nalaten om de poes op een dubbelzinnige manier te bezingen. Hier is Jan de Smet met zijn groep De Nieuwe Snaar. En we gaan naar de lotgevallen van de poes van Lies. Met een originele muzikale begeleiding, want hier is Liesjes Poesje.

0: Jon de Smet met de nieuwe snaar en Liesjes Poesje uit 1989. En van het poesje van Liesje nu naar het katje van Margot. Een sympathiek, maar eenvoudig Frans herderinnetje dat ooit in het gras een jong weeskatje vond. Midden in het dorp geeft ze het kleine katje de borst en dat trekt nogal wat bekijks bij de mannen in het dorp. De schoolmeester, de burgemeester, de postbode en zelfs meneer Pastoor komen het schouwspel bewonderen. Het mooie jonge herderinnetje denkt in al haar onschuld dat de heren om het dorstige beestje begonnen is. De vrouwen in het dorp worden jaloers en uiteindelijk loopt het dan ook slecht met het poesje af. Het teleurgestelde herderinnetje vindt een man, maar laat haar borsten nooit meer zien. Hier is Georges Brassens met zijn bekendste chanson, Brave Margot, uit 1953.
1: Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat, qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin.

hoorde Georges Brassens met Brave Margot uit 1953 en datzelfde jaar ook nog opgenomen door de Franse zangeres Patachou. En nog een poezeliedje met een erotische ondertoon wordt vandaag vertolkt door het zwoele, sensuele stemgeluid van April Stevens. Ze snort in de volgende opname als een ware love kitten. Totdat straks de tijgerin in haar naar boven komt.

Ik dacht dat de zuchtmeisjes vooral uit Frankrijk kwamen, maar deze Amerikaanse kon er ook wat van. Dit was April Stevens met achtereenvolgens Love Kitten uit 1961 en Teach Me Tiger uit 1959. En een Amerikaanse nummer 1 hit nu uit december 1974. De zanger Harry Chapin schreef het nummer samen met zijn vrouw Sandra. De titel die verwijst naar een stelletje katten in een nest. Hier zijn ze, The Cat in the Cradle.

0: Harry Chapin, een goede zanger was het. Maar van deze jong overleden singer-songwriter gaan we naar het Sun-label, waar we vandaag ook begonnen. Met een vroege opname van Rufus Thomas over een wat grotere kat, namelijk een tijger. En om eens te citeren uit Bob Dylan's radioprogramma Theme Time Radio: tijgers hebben meer dan 100 strepen en geen twee strepen zijn hetzelfde. Behalve wanneer ze dezelfde pyjama aan hebben.
1: You said about me, don't you, woman? Well,

Je hoorde een vroege opname van Rufus Thomas met een antwoordsong op Big Mama Thornton's Hound Dog. Later ook nog opgenomen door Elvis. Hier heette het Bearcat. En van deze Bearcat naar de Stray Cat nu, onder leiding van Brian Setzer, die het volgende kattennummer ook schreef. Van hun debuut-LP Stray Cats, Built for Speed uit 1981, is dit de Stray Cat Strut.

0: nog altijd heerlijk om terug te horen. Die muziek van de Stray Cats uit 1981 hoorde je de Stray Cat Strut. En van een Stray Cat, oftewel een zwerfkat, naar een Pussycat nu. Want de volgende hit, geschreven door Burt Bacharach en Hal David, werd ten gehore gebracht in de soundtrack van de film What's New Pussycat. Hier is die beroemde titelsong uit 1965, Tom Jones.
1: What's new, Pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new?

Uit 1965 hoorde je Tom Jones met What's New Pussycat. En het volgende bandje zou zich later de Mercy Beats gaan noemen. Maar hier heette ze nog The Mercies, naar de gelijknamige rivier in de stad Liverpool. Ze zingen een lied waar datzelfde jaar, 1967, ook een Volendams groepje mee aan de haal zou gaan. Hier is Sure, He's a Cat, maar hier dan in de originele uitvoering.

Een verrassende original, want hier in Nederland toch vooral bekend in de uitvoering van The Cat. En van deze song, getiteld The Cat, dus ook opgenomen door The Cat, nu naar een kitty die wordt bezongen door een heel andere cat, namelijk Cat Stevens. Uit 1967 is dit zijn single Kitty.

hoorde de zanger Cat Stevens, die zich later tot de islam bekeerde. En dit was hem met een single waarvan op het bijkantje stond I'm Gonna Get Me A Gun. Deze song was een beetje in hetzelfde stramien, getiteld Kitty. En nu een song die al in 1965 voor het eerst werd opgenomen door de zwarte zanger Lee Dorsey. Maar dit is de wat bleekere uitvoering van een jaar later. En toen op de plaat gezet door The Troggs. Hier zijn ze met de Kitty Cat Song. I'm going-

Dit is Groovin en je hoorde The Trogs met de Kitty Cat Song, een prima poezelied uit 1966. En we blijven nog even in datzelfde jaar met The Lovin' Spoonful en de John Sebastian compositie Nashville Cats. Een leuk liedje, luister maar. Nee.

Met de Love and Spoonful en Nashville Cats uit 1966 kwam er weer een einde aan Groovin', een uitzending die volledig was gewijd aan poezen en katten. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de kat van ome Willem en over de poes van tante Loes. Maar ik wou het hier toch maar bij laten. Genoeg kattenbeesten voor vandaag en ook voor de komende tijd, want volgende week dan kies ik weer een ander thema. Voor nu nog een prettige dag verder en wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. De chauffeur van die vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De N36 is voorlopig dicht voor alle verkeer. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Na overleg komt er nu een speciale versie waarmee overheidsinstanties hun eigen software op beveiligingslekken kunnen controleren. Anthropic zegt met de overheid te zullen blijven samenwerken. Ook het nieuwste model van OpenAI is alleen toegankelijk na goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. Het kleine sportvliegtuig met alleen de piloot aan boord vloog gistermiddag tegen de Siddiq-toren van 528 meter hoog aan. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van de wolkenkrabber met 108 verdiepingen naar beneden vallen. Hoe de 13 gewonden er nu aan toe zijn is niet bekend. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat die pop 158 centimeter lang en 13 jaar oud is. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
6: Robert Schiemanni.
7: Ik word er niet goed van, maar wel mooi.

geboren in Martinique, maar ze zijn trouwens gewoon afkomstig uit Frankrijk. De Gibson Brothers hoorde je en Non-Stop Dance. En ik weet nog goed dat op in 77 die plaat uitkwam, dat die net nieuw was en net bij Frits Pits gedraaid werd als opener van het programma. Nou, ik doe het dan weer vele jaren later. En leuk dat je erbij bent. We gaan terug in de tijd met Bluff en The Counting Crows. Hier is Holiday in Spain. Ik zeg een hele goede middag.

vette nummer 1 notering voor Okaoma destijds. Uit 1989 uitgebouwd. Lambada. 2017 werd de zangeres dood in haar auto aangetroffen. Naar een aanslag, kan ik eigenlijk beter zeggen. Maar de auto werd in brand gestoken. Ja. Niet zo lekker verhaal eigenlijk. Zometeen van het vinyl Third World. Maar eerst Playa Hiti.

ander singeltje. En af en toe een tikje voorbij komen. Maar dat moet kunnen. En dat vind ik altijd zo gezellig bij een singeltje trouwens. Wat hoorde je? Now That We Found Love hier bij Breda Nu. Ik ben Robbers Nimani. Ik ben tot 1 uur bij je met de leukste gouden ouwe. Zometeen komt Ger van Londen ook nog eventjes voorbij met het weerbericht. Want wat gaat het doen? Dat hoor je zometeen allemaal. En uiteraard mijn grote vriend Hans Kopier komt ook nog eventjes kijken. Eerst terug in de tijd. Lekker Italiaans geluid van Alan Sorrenti.

Ja, smeer je maar lekker in, hoor. Graham Goldman was dat en Sunburn. En die kennen we natuurlijk ook van 10cc. De volgende plaat ga ik van Vinyl draaien. Dat is artiest van de maand. En hij begint nog een beetje zachtjes en de kraak nogal. Maar ik heb helaas geen andere. Dus ik ga er even lekker doorheen praten. Artiest van de maand. Dat is niemand minder dan de Moody Blues. Ja, hij kan nu.

0: Hij begint altijd heel rustig deze plaat, maar de partij herrie, daar valt het kraak al niet meer op van deze plaat. Artiest of groep van de maand, dat waren de Moody Blues. Je hoort ze vandaag voor het laatst. En inmiddels is Ger ook al aangeschoven en die hebben ook het een en ander te vertellen van wat het allemaal gaat worden.
1: Goedemiddag, dit is het weekend weerbericht. Mijn naam is Ger van Londen. Dit weekend in Breda nog volop zon, wel kans op een lokale onweersbui. Dan de temperaturen voor vandaag in Breda, tropisch met 35 tot 36 graden. Zondag wel minder warm, wel benauwd. Temperaturen voor morgen 26, 27 graden. En volgende week, u hoort het goed, overgang naar koeler weer. Tot zover het weekend weerbericht.
0: Dankjewel Ger. Yeah.

0: Robert Schiermanni.
1: Om 9:55 komt Evelientje uit het bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zag ik ze bellen aan haar deur. Ze maakte lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met z'n head. Dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren.

0: Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt men echt moe, naar een ganse man naar bed. Slaap lekker, schat, slaap, ik heb de wekker juist gezet. Vier, denkt ze, ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. In dat lekkere bed.
1: Hij was al niet in de lap gelopen. Bert de Koning was dat. Hij overleed in 2024 in de Algarve. En hij is geboren in Mechelen. Hij was een Belg. Vond de tekst wel leuk in dit plaatje. Kwam trouwens uit 1977.

0: vrolijk nummer, maar toch vind ik hem wel zo'n smartlap deze week. Hoorde je Yves Berndsen en Terug in de Tijd hier bij Breda Nu. En Hans Kopier zit inmiddels ook al gezellig aangeschoven hier. Hans, wat ga je allemaal doen, jongen? Vertel het eens.
1: Een hele warme goedemiddag, Robert. Wat gaan wij zo meteen doen? In alle drie de uren hebben we natuurlijk een straatvraag. In het eerste uur ook nog een remix. In het tweede uur een live uitvoering. En in het derde uur gaan we de top 10 behandelen en draaien we de nummers 3, 2 en 1 non-stop achter elkaar. En ik heb mijn voetenbadje meegebracht. Ik ga hem even zo gauw vullen met koud water. Want ja, drie uur zitten hier is toch wel lang. En vooral met die warme studio hier denk ik van, weet je wat, ik neem mijn badje mee. En dat vul ik met koud water. En dan kijken of we het 3 uur lang volhouden. Wat mij betreft, tot zometeen. En na het nieuws, Robert, jij nog even veel plezier.
0: Ja, dankjewel Hans. Ik kan beter een koude douche nemen. Het is bloedheet, ja, hier, kan ik wel zeggen. Deze kwam ik van de week tegen op een LP. Ik denk, die gaan we eens draaien. Ik draai hem dus van het LP. Chris Denning, het is niet die acteur, want die is echt heel fout. Het is eigenlijk een outro van Harry Belafonte.

Even uitleggen over die acteur Chris Denning. Die was eigenlijk wel heel fout, maar dit was eigenlijk de producer ook van ook Boney M. En je hoorde ook echt een Boney M soundje in deze plaat. Dat was Jamaica Farewell. We kennen het ook van Henry Belafonte. Heel veel gecoverd trouwens. Even een klein opvulletje. Doen we met

Wat leuk die korte plaatjes om even op te vullen. Ik had eigenlijk 2 minuten over. Elvis Presley hoorde je. En Marie is the name. Is Les of Flame. Dat was het voor vandaag. Zometeen heel veel plezier met Hans Kopier. Die ga je de komende 3 uur. Hij zit in zijn voetenbadje nu op dit moment. Ik wens je een heel fijn weekend. En houd het cool. Tot volgende week. Dag.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Ja, 21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. Ja, 21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eerdmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en Ja 21. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de défilé en de activiteiten op het Malieveld niet door. In de Schouwburg sprak premier Jetten de aanwezige veteranen toe. Hij zei dat zorgen voor elkaars veiligheid betekent dat je soms ook moeilijke keuzes moet maken. En dit is daar één van, zei Jetten. De koning sprak de winnaar van de Witte Anjerprijs nog wel en een groep basisschoolleerlingen. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Volgens de VS was die aanval een reactie op een Iraanse droneaanval deze week op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Iran heeft niet gezegd welke Amerikaanse doelen zijn beschoten. Bahrein zegt dat het ook is aangevallen en heeft daar fel tegen geprotesteerd. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen daarmee opnieuw verder op. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.
13: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
14: Dit is nou echt...

de zomer van 2026 met onder andere natuurlijk Britney Spears uit 1999 en Oops, I Did It Again. Ik wil even Rob bedanken natuurlijk voor het afgelopen uur. Succesnummers, lekker zomers. En wij gaan tot 4 uur ook gewoon lekker zomers draaien. Wat hebben we dit uur? We hebben een remix klaarstaan voor je. En natuurlijk in ieder uur een straatvraag. En als je het over zomer hebt, dan denk ik altijd aan deze plaat.

Rob de Nijs en Het werd zomer uit 1977 alweer hier op Breda Nu Radio. Tot 4 uur zijn we nog bij je met de beste en de lekkerste zomerse muziek uit de 70s, de 80s en de 90s. Hier is Celine Dion.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

1985 alweer. Colonel Abrams en Trapped. Een grote hit was het toen. Mensen vragen aan mij, hoe hou jij 3 uur vol in zo'n warme studio? Nou, ik moet zeggen, ik heb een voetenbadje meegebracht. Daar zit ijskoud water in en daar zit ik gewoon lekker op mijn stoel. Hier achter die microfoon. Lekker de voetjes in ijskoud water. En mocht er dan nog wat zijn, dan is Dr. Jones...

0: Dr. Jones worden zwakker, joh. Aqua, bekend natuurlijk van de Barbie Girl. En dit was Dr. Jones uit 1997 alweer. Het is inmiddels wel de hoogste tijd voor... Ja, dan moet je wel antwoord geven. Ja, het is een beetje... Ik denk dat hij ook een beetje moeite heeft met wat ik wil.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Maar hij doet het gewoon. Wat vind jij ervan dat er nog steeds veel voedsel wordt weggegooid?
2: Dat vind ik wel zonde, want er wordt niet voor niks gezegd. Ruiken, proeven en dan pas beslissen.
3: Dat is zonde en dat is gewoon niet nadenken wat je van tevoren hebt. Maar gooi dat weg als het klaar is.
4: Je kunt het de andere dag ook nog opeten. En je kunt het ook nog na de houdbaarheiddatum is het niet per se verrot. Hè?
5: Zonde. Ja, gewoon zonde. Ja. Het kan gewoon nog gebruikt worden of minder gebruiken, minimaliseren.
6: Ik zou zeggen, alles naar de voedselbank sowieso. Weggooien, dat is de laatste optie. Is eigenlijk geen optie.
7: Ik denk dat ik nog goed kan bewaren voor dit dag. Daarna eventueel om met lunch mee te nemen bijvoorbeeld. Dus ik vind het wel altijd belangrijk om eten wel te bewaren of eventueel te delen, laten we het zo zeggen.
8: Ja, ik heb geen oplossing, maar ik vind het al knap dat het in ieder geval beter gaat.
9: Zonde. Ik weet dat er een paar initiatieven zijn, boxen van spullen die officieel over de datum zijn, maar die je nog wel ergens kan ophalen. Dat denk ik dat het hele goede initiatieven zijn.

wel heel toevallig. UB40 en Chrissy Hynde, wat hebben die met elkaar te maken? Misschien weet je het niet. Het is namelijk zo, UB40 heeft altijd een jaar lang het vooroptreden gedaan bij de Pretenders. Dus eigenlijk als voorprogramma was UB40. En ja, zo is het eigenlijk gaan lopen. En toen is UB40 zijn eigen concerten gaan geven. En na de hand hebben ze nog twee platen gemaakt met Chrissy Hynde, Breakfast in Bed. En natuurlijk I Got You Babe hier op Breda Nu Radio. Want daar luister je naar. Zomer van 2026. En dat mag deze plaat zeker niet missen. Tony Esposito. Hier is Papa Chico uit 1987.

1978 alweer. Kenny Rogers en The Gambler. Het is tijd voor de 12 inch remix. En dat betekent dat we teruggaan naar het jaar 1996. En dan heb ik het over George Michael.

remix die we vandaag draaiden van George Michael. En wij draaiden het nummer Fast Love in de remix. Volgende week zaterdagmiddag weer een hele nieuwe remix of 12-inch uitvoering. En dan is het of uit de 70s, 80s of uit de 90s natuurlijk. Ja, het, je weet het niet van tevoren. Van 1996 gaan we even terug in de tijd naar 1985. Oeh, en Mr. Al Jarreau, hij deed dat samen met Shark Attack. En Day by Day. Daarna Arnie Schilder met een liedje wat Jan Smit groot heeft gebracht. Le Soleil. En luister goed naar niet de tekst, maar de muziek hier op Breda Nu Radio.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Als de morgen is gekomen werd een grote hit voor Jan Smit natuurlijk. Maar dit was het origineel van Annie Schilder uit 1989. En dat heette Le Soleil. En daarvoor draaiden we El Giro en Shark Attack. En Day by Day hier op... Even wat Wilders tussendoor. Nee, niet die Wilders. Nee, die doen we niet. Doe gewoon wat wildere muziek. Hier is Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

1984 voor Mr. Bruce Springsteen. En dat was ook alweer de één na laatste plaat van dit uur. Ja, inderdaad. Ik ga zo meteen even wat koud water bij mijn voetenbadje doen. Want dat is toch wel heerlijk, moet ik zeggen, hoor, als je radio 3 uur moet maken. En ja, dan denk je, wat moet ik doen? Ik denk, neem lekker mijn badje mee. En koud water is gewoon heerlijk. Dat kan ik je wel vertellen. Wat gaan we in het tweede uur doen zometeen? We hebben dan een live uitvoering van de plaat. Onder andere. En natuurlijk ook de straatvraag. Dit is de laatste plaat voor dit uur. En dat komt uit 1988. Miss Kylie Minogue. En je ne sais pas pourquoi. We gaan op naar de commercials. Het nieuws, de verkeersinformatie. En daarna zijn we nog 2 uur bij je terug. Veel plezier met

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. JA21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met PRO. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eerdmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Volgens de Oekraïnse president Zelensky worden honderden luchtafweersystemen samengebracht rond de hoofdstad en bij Valdai. Daardoor zouden andere delen van Rusland kwetsbaarder worden voor droneaanvallen uit Oekraïne. De uitspraken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en Rusland heeft ook nog niet gereageerd op Zelensky's beweringen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.
8: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
9: Dit is nou echt typisch Hans.

0: welkom bij het tweede uur. We begonnen met een plaat uit 1996 alweer. En dat waren de Kelly Family en I Can't Help Myself. De tweede plaat, als je weet het, altijd Nederlandstalig.
1: Typisch Hans.
2: Zij dronk ranja met een rietje.

onze eigen Bredaans natuurlijk. Johnny Lyon en Sofietje uit 1965. En je weet het, soms maken we wel een uitschieter. En ja, dit was er toch een die ook met dit weer gewoon lekker kan draaien op de radio. En over lekkere muziek gesproken trouwens. Nog een heel uur en daarna nog een uur. Alleen maar 70s, 80s en 90s hier op Breda Nu Radio. En hier zijn de heren van de Police.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Jimmy Cliff met hits natuurlijk als We All Are One, Treat the Youth Right. En natuurlijk zijn grote nummer 1 hit Reggae Night. En dit was Sunshine in the Music uit 1984 alweer van Mr. Jimmy Cliff. Nou zijn we... Ja, we gaan de straatvaart doen. Ik zat even te kijken. Ik zat eventjes niet goed op te letten. Ook dat kan. Ik zit nog wel lekker met mijn beentjes in het... Ik heb het zwembadje meegebracht en er zit koud water in. En dat is heerlijk als je radio aan het maken bent.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Zoals je weet, dat doen ze nu ieder uur. En deze is, nou, ik denk wel interessant. Wat vind jij namelijk van de zichtbaarheid van de politie in jouw buurt?
2: Er mag wel meer zijn. En als ze er zijn, doen ze het goed.
3: Ik woon in Tholen, in Zeeland. En daar is het politiezicht nou ook wel beperkt, hoor. Ja, ik heb hier meer politie gezien dan bij ons ooit op een week.
4: Is het nodig dat er meer zichtbaarheid van politie is?
2: Ja, zeker weten.
5: Ik woon in een kleinere plaats, Geertruidenberg. Ik zie ze maar zelden. Maar ja, Geertruidenberg, al zeker zelf, is een hele veilige plaats.
6: Ik woon gelukkig in een hele toffe buurt waar het niet nodig is. Maar zou op zich meer mogen, denk ik. Ik snap ook dat het een beetje intimiderend kan zijn als het overal is. Dus middenweg is nodig.
7: Vind ik op zich goed. Ja, ik zie ze regelmatig voorbij rijden. Dus dat is prima.
8: Nauwelijks zichtbaar.

Lekker terug in de tijd. 1996 alweer. De Spice Girls. En dat mooie mama. En daarvoor de straatvraag. Wat vind jij van de zichtbaarheid van de politie in jouw buurt? Nou woon ik zelf in Ulvenhout, moet ik zeggen. En ik heb ze één keer hier gezien. En dat was omdat ze bij mijn overburen aan het inbreken waren. En toen dacht ik, ja, laat ik ze maar bellen. En dat is ook de enige keer in. Ik woon hier nou iets meer dan bijna 3 jaar. Ik heb ze voor de rest nog nooit gezien. Maar ja, is misschien ook wel weer een goed teken natuurlijk. En dat is in die meeste dorpen zo. En ik moet zeggen, ik heb nog geen seconde spijt van dat ik hierheen ben verhuisd. Nee. We gaan terug naar 1977 en daarna terug naar 1979. Maar eerst ABBA. Hier is dat mooie nummer, The Eagle.

heerlijke reggae muziek op je radio. Breda Nu Radio. Overal te vinden, internet. We hebben onze eigen app. Je kan het zo gek niet bedenken. Op de tv kun je tegenwoordig ook al lekker radio luisteren. Dus overal kun je ons horen. En je hoort de Third World. En nou dat We Found Love uit 1979. En daarvoor de Appels. De Appels? Nee, ABBA. En dat heette natuurlijk Eagle. Dat kwam uit 1977. Dit komt uit 1981. En na deze plaat is het tijd voor de live-uitvoering. En dat is een zomerse plaat, dat kan ik je wel vertellen. Hier is Boney M. We Kill the World.

Mysterious Girl. En daarin hoorde je ook nog een stukje van Sweat en Alalalalong. Die hit die kunnen we van volgende week wel eens eventjes draaien natuurlijk, als je dat wil. Ja, en mocht je dat willen, stuur je gewoon eventjes een mailtje. Hans.kopier, kopier met een C, @bredanu.nl. Deze dame missen we nog steeds. Miss Tina Turner. Hier is dat mooie Private Dancer.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

de zomer van 2026 met Ottawan en Hands Up uit 1981. Daarvoor draaiden we ook nog Clouseau en De Passie en Tina Turner met Private Dancer. Dit uur zit er alweer op. We zijn er zo meteen weer na de commercials, nieuws, verkeersinformatie voor het laatste uur. En gaan we een top 10 behandelen en draaien we de nummers 3, 2 en 1. Wat mij betreft, tot zometeen.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou

0: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
1: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
2: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verderop na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Vanwege slecht weer en onweer werd het festivalterrein tijdelijk afgesloten. De organisatie meldt dat er technische problemen zijn ontstaan, maar werkt nu aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk of het eerste optreden van bankzitters op tijd gaat beginnen. Gisteren hadden festivalgangers al te maken met extreme hitte. De organisatie heeft gezorgd voor gratis drinkwater en zonnebrand. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
10: Dit is nou echt typisch Hans.

0: Ik weet niet waarom ik aan deze plaat moest denken, maar hij kwam in één keer in me op. Doors D and the Pins en I Love Jamaica. We hebben inderdaad wel Jamaicaanse temperaturen hier op Breda Nu Radio. Ik zit weer lekker in een koud voetenbadje. Ik heb hem even snel tijdens de commercials, het nieuws en de verkeersinformatie even wat koud water erbij gedaan. En we hebben nog één uurtje te gaan met in dit uur een straatvraag. Want we doen er tegenwoordig 3. 1 in het eerste uur, 1 in het tweede uur en 1 in het derde uur. En we draaien de top 3 en we behandelen de top 10. En de nummers 3, 2 en 1, die hoor je straks helemaal live.
1: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Typisch Hans.

even lekker terug naar 1987 met Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. En daarvoor Guus Meeuwers met Verliefd Zijn uit 1997. Precies 10 jaar ertussen. Na deze plaat is het tijd voor de straatvraag. Maar eerst Rod Stewart op je radio en Every Beat of My Heart.

0: Iedere zaterdagmiddag natuurlijk de allerlekkerste gouden ouwe uit de 70s, 80s en 90s. En dit was Rod Stewart uit 1986 alweer.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat vind jij van een maximum snelheid op fietspaden?
2: Niet realistisch. Totaal niet. Hoe kan je dat handhaven? Als je gewoon met de been fietst, dan is dat ook niet te handhaven. Dus dan lijkt me dat een slecht uitvoerbaar project.
3: Ik fiets denk ik ook niet heel veel sneller dan 20 km per uur. Maar ik denk als je een elektrische fiets hebt, dat het misschien wel een beetje vervelend is. Maar voor de rest, ik ga er toch niet overheen.
4: Ik denk dat dat wel een heel goed idee is. Ja, een veilig idee ook. Ik ben ook een hele voorstander van een helm op. Maar dan zou ik wel heel veel haatreacties krijgen. Maar ik denk dat dat wel een verstandig idee is.
3: Ik vind dat... ik fiets niet zo vaak. Maar voor 20 kilometer voor een fiets is wel toch normaal. Niet zo snel. Dus ik vind het wel oké.
5: Dat lijkt me heel verstandig. Kunnen daar weinig ongelukken gebeuren. En vooral de jonge mensen op van die grote fatbikes. Lijkt me verstandig dat dat beperkt wordt.

dames, ik voel het helemaal. Solid Harmony and I Want You to Want Me. Het is 1998 alweer. We gaan nog één plaat draaien en dan gaan we de top 10 behandelen van. We gaan terug naar 1994. En er zit, dat was het leuke ervan, een voetbalplaat tussen. Welke? Blijf luisteren. Maar eerst nog even wat gezellige zomerse muziek op je radio. Want dat is Zomerradio 2026. Hier op de Breda Nu Radio. Overal te vinden natuurlijk. En heb je onze nieuwe app al? Zo niet, dan download hem even. Gezellig.

0: Everybody's Laughing, 1984 alweer. En dat lag in handen van ja, niemand minder als natuurlijk Phil Fern en Galaxy. Dat wou ik maar eventjes zeggen. We gaan de top 10 behandelen en we gaan terug naar week nummer 26, 1994. Op nummer 10 komend van 5, Reel to Reel, featuring The Mad Stuntman en I'd Like to Move It, Move It. In de 16e week dat hun erin stonden. Magic Affair, Give Me All Your Love, bleef op 9 staan in de 5e week. En op 8, komend van 6, The Crash Test Dummies. Die ken je nog wel met dat mooie 8 weken lang. Corona met The Rhythm of the Night ging van 11 naar nummer 7 in de 6e week. En de 3e week voor Youssoum Dounour en Nene Cherry. Met dat mooie 7 seconds wat er binnenkort is gaan draaien. Metallica in de hitparade inderdaad op nummer 5 komend van 3 met dat mooie One. En Prince, oftewel The Symbol heette die toen, met The Most Beautiful Girl in the World, ging van 2 naar nummer 4. Dat betekent dat we ze helemaal voor je gaan draaien. Hier zijn de nummers 3, 2 en 1.
1: Goedemiddag.
2: Dit is nou echt typisch Hans.
1: Nummer 3.

kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje, dan kan er niemand vrij staan. Als je dan in ogenschouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Doei, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd, moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt hij wel in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit een concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Maar voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter: hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik

uitgebreid over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. Ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Johnny, rut nou eens op in die bal.

0: Ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de klotos. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zat was als jij en ik woonde erin achter. Had je een balkonnetje
1: moeten... Nummer 1.

0: dat was hem dan voor deze week. De top 3 uit 1994, week nummer 26. Met van 7 naar nummer 3 in de vijfde week C.G. Lewis en Sweet Former Sweet. En nummer 2 vind ik natuurlijk een geweldige plaat. Hij ging van 4 naar nummer 2. Johan en Groothandel in die tijd. En als Dick me hulp nodig heb. Wel heel toevallig dat Dick uitgeschakeld is. En wij natuurlijk aanstaande maandagnacht van maandag op dinsdag de wedstrijd hebben. In Nederland en Marokko. Nummer 1. Ray en Anita, oftewel Tour Unlimited. En dat heette The Real Thing. En dat was hem dan voor deze week de top 10. En we draaiden de nummers 3, 2 en 1. En dat doen we volgende week gewoon weer lekker over.
1: Typisch Hans.

1375 alweer. Connie van der Bos en drie zomers lang. En dan voor Racy met dat mooie Runner One Sue uit 1981. En ik had het net over 1975. Het kan nog eerder.

Het zit er weer op voor deze zaterdagmiddag. 27 juni in het jaar 2026. Dit was weer 3 uur lang typisch Hans. Ik ben er weer volgende week. Natuurlijk tussen 1 en 4 uur. En vergeet vanavond niet te luisteren. Je kan natuurlijk heel de dag luisteren. Maar vanavond tussen 8 en 11. Dan heb je ze weer. Marco Damien. Het hele zoortje eromheen. In HWTNS. En dat betekent. Het wordt toch niks zo show. Ik wens je een hele fijne week. Ik hoop dat het niet al te warm gaat worden voor je. Want het is echt niet fijn. Ik hoop dat het gauw voorbij is. Dit is mijn laatste plaat. The Time Bandits en Endless Road.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. De man zette ongeveer 2300 vertrouwelijke bestanden van zijn werklaptop naar een privéaccount over. Daarop ontsloeg het bedrijf hem op staande voet en dat is een besluit dat de rechter steunt. De man loopt daardoor tienduizenden euro's aan vertrekvergoeding mis. Een schadeclaim van het bedrijf werd door de rechter grotendeels afgewezen. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpass uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpass is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte daarbij licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en er wordt ook onderzocht of hij drugs gebruikte. Voor het kerkhof zit een bocht waarin je maximaal 30 km per uur mag rijden. Maar volgens een politiewoordvoerder schoot de automobilist daar met een behoorlijke snelheid rechtdoor. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het Stedelijk Museum opent de komende dagen gratis de deuren voor stadsgenoten. Veel Bredanaars zijn op zoek naar verkoeling en in de zalen van het museum is een krachtige airco aan het blazen. Dit heeft vooral te maken met de temperatuur die constant moet blijven voor de objecten. Het museum is geopend van 10 tot 5 in het weekend en de actie geldt alleen voor mensen die in Breda wonen. Swim to Fight Cancer gaat toch door. Er is een nieuwe datum en de nieuwe locatie bekendgemaakt. Door weersomstandigheden kon het zwemevenement niet doorgaan. De waterkwaliteit was te slecht en daardoor kon er niet veilig gezwommen worden. Op 30 augustus wordt er een nieuwe poging gedaan bij de Kuil in Prinsenbeek. Het circus is weer in de stad en het is opgebouwd in het Westerpark. De eerste show moest geannuleerd worden vanwege de hitte, maar de andere shows zouden wel door moeten gaan. Tijdens het circus wordt er gewerkt met dieren en die krijgen het al snel te heet. Tot 5 juli staat het circus aan de Argusvlinder. Tot zover deze Brede Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

black.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Die beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen toen duizenden mensen om het leven. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Ook bruggen, sluizen en tunnels zijn nu niet overal meer centraal te bedienen. Sommige systemen worden handmatig bediend, maar dat kan wel voor vertraging zorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storing risico's kan opleveren voor de verkeersveiligheid en vraagt automobilisten goed op te letten. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. Officieel staat het dodental nu op 920, terwijl nog veel mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken na 3 dagen na de ramp nog altijd naar overlevenden onder het puin. Volgens schattingen zijn meer dan 6 miljoen mensen door de aardbevingen getroffen, vooral in de oude en slecht gebouwde panden. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend, maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: EDA Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De man die Bredana Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Van Dongen omdat hij het tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. Twee medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen. Het Zeelichtpark Zomerfeest gaat niet door. De organisatie heeft naar aanleiding van de weersverwachting besloten het evenement volledig af te lasten. De gemeente vindt ook dat er onvoldoende invulling gegeven kan worden aan de activiteiten en hoopt daarom op een ander moment het een en ander te kunnen organiseren. Vanwege een spoedreparatie is de A15 richting Nijmegen vanaf knooppunt Gorkum afgesloten. Het asfalt werd zo heet dat het door de warmte omhoog is gekomen. Verkeer vanuit Breda richting Utrecht werd omgeleid. De weg is inmiddels weer vrij voor verkeer. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans.

0: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
1: Hey opa, hoor je dat?
2: Huh?
1: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de 5e plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur. En grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. De man die Bredana Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Dongen omdat hij het tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. Twee medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen. Het Zeelichtpark Zomerfeest gaat niet door. De organisatie heeft naar aanleiding van de weersverwachting besloten het evenement volledig af te lasten. De gemeente vindt ook dat er onvoldoende invulling gegeven kan worden aan de activiteiten en hoopt daarom op een ander moment het een en ander te kunnen organiseren. Swim to Fight Cancer gaat toch door. Er is een nieuwe datum en een nieuwe locatie bekendgemaakt. Door weersomstandigheden kon het zwemevenement niet doorgaan. De waterkwaliteit was te slecht en daardoor kon er niet veilig gezwommen worden. Op 30 augustus wordt er een nieuwe poging gedaan bij de Kuil in Prinsenbeek. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: zij.
1: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
2: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
1: Breda nu wens je een fijne zomer.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. De bar gaat niet meer open als uitgaansgelegenheid. Ook komt er een blijvend monument voor de slachtoffers van de brand. 41 personen overleefden het niet. 115 anderen raakten gewond. Flessen champagne met sterretjes kwamen te dicht bij het plafond, waardoor het geluidsisolerende schuim vlam vatte. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffer is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Bruggen, sluizen, tunnels en verkeerssystemen komen stap voor stap weer in bedrijf. Rijkswaterstaat checkt nog of alle systemen volledig functioneren en adviseert weg- en vaarweggebruikers alert te blijven. Langs de snelwegen konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor konden gevaarlijke situaties ontstaan. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend. Maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse Meren. Of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven.
1: Het Stedelijk Museum opent de komende dagen gratis de deuren voor stadsgenoten. Veel Bredanaars zijn op zoek naar verkoeling en in de zalen van het museum is een krachtige airco aan het blazen. Dit heeft vooral te maken met de temperatuur die constant moet blijven voor de objecten. Het museum is geopend van 10 tot 5 in het weekend en de actie geldt alleen voor mensen die in Breda wonen. Tijdens de hitte gaat de nachtopvang van Breda vaker open. Dat heeft wethouder Van Drunen laten weten in een raadsbrief. Het gaat om een maatregel voor 4 maanden. Hierbij moeten dak- en thuisloze mensen beter beschermd worden tegen de warmte. De nachtopvang is open van 9 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het Zeelichtpark Zomerfeest gaat niet door. De organisatie heeft naar aanleiding van de weersverwachting besloten het evenement volledig af te lasten. De gemeente vindt ook dat er onvoldoende invulling gegeven kan worden aan de activiteiten en hoopt daarom op een ander moment het een en ander te kunnen organiseren.
0: Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is getrouwd met haar partner Koert Kleiwegt. Het huwelijk werd voltrokken in het Rotterdamse stadhuis door journalist Sander de Kramer. Schouten betrok de stad nadrukkelijk bij haar trouwdag. Leerlingen van Kindcentrum het Oude Westen ontwierpen haar trouwjurk. De RET verzorgde het vervoer met tramlijn 1. En tijdens het feest traden Litouwers en Frederike Spicht op. Schouten en Kleiwegt kennen elkaar sinds hun studententijd aan de Erasmus Universiteit. Ze kregen pas in de coronaperiode een relatie. De politie onderzoekt 2 gewelddadige scooterroven die in 2 opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. In de meest recente zaak werden een jongen en een meisje bij een skatebaan in Almere buiten hout onder bedreiging van messen beroofd van hun scooters en bezittingen. Een nacht eerder werd een vrouw op het spoorbaanpad overvallen. Ze moest haar scooter en spullen afstaan nadat een van de daders een vuurwapen op haar richtte. De politie onderzoekt of de 2 zaken met elkaar verband houden en roept getuigen op zich te melden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Sinds het begin van de hitteperiode op 18 juni zijn zeker 74 mensen om het leven gekomen in het water. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zochten veel mensen verkoeling in rivieren, meren en vijvers, waar zwemmen vaak gevaarlijk is. De Franse regering roept inwoners opnieuw op uitsluitend te zwemmen op officiële en bewaakte locaties. Frankrijk beleefde deze week de heetste dagen die ooit in het land zijn gemeten. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in een droge sloot belandde. 1 inzittende kwam bekneld te zitten, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en de voertuigen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: Hallo, ga jij me mee?

0: Dan zijn wij erbij.
1: Breda Nu.
0: Dit is Breda Nu.

Ipa en We're Good hoorde je bij Brede nu in HWTNS. Ik zeg van harte welkom bij een nieuwe aflevering HWTNS. Het is de 27e van de maand juni in het jaar 2026 na Christus. Ja. 8:09 op de zaterdagavond. Hallo, leuk dat je erbij bent. Gaan we weer een leuke show maken, denk ik, vanavond. En vanavond ook weer live muziek. Dat is altijd een feest natuurlijk. Vanavond hebben we live in de studio niemand minder dan Jasmine. En ik hoop zo dat je het leuk gaat vinden. Want ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat je het leuk vindt. Dat is het mooiste van alles. Dus ik ben heel erg benieuwd. Vanavond is het voor de rest eigenlijk op Dave na die dit geluid weer doet uiteraard. Een beetje de helemaal alleen in je eentje show. Ja, ik ben hier in mijn eentje. En alleen Alexander Rockfan zul je horen rond half met de brede update. Hij heeft hem weer klaargezet, om het zo maar te zeggen. Hij spreekt hem straks eventjes in. Gewoon vanuit zijn huis doet hij dat. Altijd leuk. Nou, hebben we verder nog leuke dingen? Misschien nog wel een vergeten liedje. Die kunnen we misschien nog wel voorbij laten komen. En verder, weet je, het is warm genoeg. Laten we onszelf vooral niet al te druk maken. Dat is misschien eigenlijk wel een goed idee. Heb jij het ook zo warm trouwens? Ja, laat ons dan een beetje de verkoeling zijn, hè, vandaag. Dat moet denk ik wel lukken met leuke muziek live. We zijn volop bezig met de soundcheck hiernaast. En ja, je kan straks ook meekijken. Dit programma is namelijk niet alleen om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. En wil je meekijken, dan kan dat via bredanu.nl. Klik dan even op kijk mee in de studio, dan komt dat vanzelf goed. Die zit onder het kopje luisteren trouwens. Dus dat kan echt wel heel erg goed komen, dat ben ik van overtuigd. Tot aan 11 uur is dit een nieuwe aflevering van de Het Wordt Toch Niks Show. En dit zijn Avril Lavigne en Simple Plan. En die zijn volgens mij Jong en Daan.

Zo lekker dit, hè. Kid Rock op de radio en all summer long. Iedereen denkt altijd dat dit gebaseerd is op dat Sweet Home Alabama. En natuurlijk zit er een fragmentje daarvan in. Maar weet je dat het eigenlijk op iets heel anders is gebaseerd? Het is gebaseerd op deze plaat. Klein stukje eventjes ervan. Je hoort het al gelijk, hè? Dit is Warren Zevon. En het liedje heet Werewolves of London. Klein stukje eventjes. Dan hoor je gelijk even dat het echt gebeurt. Ja, je hoort het al direct eigenlijk wel. Ja. Klein stukje eventjes van Warren. Zie je, dit had je niet verwacht, denk ik. Laten we eerlijk zijn. Zo, ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier is de temperatuur aardig hoog in de studio. Laten we het simpel houden. Laten we zeggen, de reuzel loopt uit je

de muziek van Milli Vanilli uit de 80's. Hoorde je Girl, You Know It's True. Ja, en klaar zijn ze ermee ook. Dat is op zich wel fijn. Zometeen de brede update. Die komt er natuurlijk aan. Ja, ik bedoel, laten we daar eerlijk in zijn. En straks ook live muziek hier in de studio van niemand minder dan Jasmine. Zijn momenteel bezig met een soundcheckje. Soundcheck 1, check 2. Kijken of dat... Nee, je hoort er even nu niks van, want ze zijn in overleg. Uiteraard ook. Dat hoort erbij. Alles moet perfect zijn. Zo simpel zijn we erin. Anders dan doen we het niet. Dat is logisch, hè, lijkt mij. Ik bedoel, jij wil ook het beste. En wij willen het beste ook voor de artiest die hier te gast is altijd. Daarom kan het soms even duren. Maar het gaat goed komen, hoe dan ook. Onder de bezielende leiding van Dave gaat dat helemaal voor elkaar komen. Zometeen, ik zei het al, de brede update die komt eraan. Na deze van Mocho. En die is lekker met dit weer. Als jij daar nu achter je barbecue staat, is deze fijn om te horen, denk ik. Lady, hear me tonight. Je hoort hem bij Breda Nu.

0: kan lullen wat je wil, maar in de zomer is dit wel, hè, natuurlijk een klein beetje. Volgens mij kwam die ook uit in de zomer. Macho hoorde je en Lady. Wij breden nu in HWTNS hoorde je hem. Waar het inmiddels precies 8:30 is. Ach, wat goed. Tijd voor een Breda-update. En uit zijn eigen zweethokje, daar zit hij namelijk klaar, hoor je Alexander Rockven.
1: Het Zeelichtpark Zomerfeest gaat niet door. De organisatie heeft naar aanleiding van de weersverwachting besloten het evenement volledig af te lasten. De gemeente vindt ook dat er onvoldoende invulling gegeven kan worden aan de activiteiten en hoopt daarom op een ander moment het een en ander te kunnen organiseren. Swim to Fight Cancer gaat toch door. Er is een nieuwe datum en de nieuwe locatie bekendgemaakt. Door weersomstandigheden kon het zwemevenement niet doorgaan. De waterkwaliteit was te slecht en daardoor kon er niet veilig gezwommen worden. Op 30 augustus wordt er een nieuwe poging gedaan bij de Kuil in Prinsenbeek.
0: Oh, en ik hoop dat het dan wel goed doorgaat hoor.
1: De man die Bredana Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Van Dongen omdat hij het tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. Twee medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen.
0: Ik vraag me af wat daar dan weer de redenen van zijn van zo'n doodslag in plaats van moord. Maar goed, weet je, ik begrijp uit het verhaal wat de reden is, maar ik vind het raar.
1: Tijdens de hitte gaat de nachtopvang van Breda vaker open. Dat heeft wethouder Van Drunen laten weten in een raadsbrief. Het gaat om een maatregel voor 4 maanden. Hierbij moeten dak- en thuisloze mensen beter beschermd worden tegen de warmte. De nachtopvang is open van 9:00 PM tot 8:00 PM.
0: Nou, dat is in ieder geval lekker. Dan hebben we in ieder geval nog een klein beetje opvang voor die mensen natuurlijk. En laten we eerlijk zijn, het is te heet om buiten te zijn op dit moment. Althans, ja, weet je, met de onweer en dat soort dingen. Is er dan kans op onweer? Nou, volgens Weerplaza, want daar komt het weerbericht vandaan. Wel, vanavond is het vrijwel overal droog. Maar komende nacht volgen vanuit België enkele onweersbuien. De zwaarste buien trekken over de oosthelft van het land. En de minima die liggen tussen de 20 en 23 graden. Morgen is het minder heet dan de voorgaande dagen. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 25 tot 31 graden. Daarbij is het geregeld zonnig. Al trekken ook wolkenvelden over. Maandag is het overal aangenaam zomerweer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt 23 tot 27 graden. Je zou bijna gewoon weer een trui aantrekken, mensen. Echt waar, ik zweer het je. En laten we eens kijken naar het verkeer van de ANWB. Hoe is het op de weg op dit moment? Nou, laten we beginnen met de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen Oudorp en afrit Renesse, 2 kilometer file. De weg is daar eigenlijk dicht. Daardoor heb je 4 minuten vertraging. Er is een evenement en het verkeer wordt daar omgeleid. Dat zal overigens vannacht rond 4:00 kan je weer gewoon normaal gebruik maken van die weg. Dan een aantal afsluitingen. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. Daar zijn wegwerkzaamheden. Daardoor is de weg dicht en dat duurt nog tot en met maandagochtend. Verder de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden. Dat duurt nog even. Ik heb overigens wel begrepen dat ze die voorlopig even hebben gepauzeerd. Dus misschien kan je daar toch doorrijden. En zoals eerder al gezegd, de N57 Middelburg richting, richting Rotterdam. Tussen afrit Renesse en Oudorp is de weg dicht door een evenement. En dat duurt nog tot vannacht 4:00. Dan zou je er daarna weer gewoon doorheen moeten kunnen. En op het spoor, nou, ik heb wel goed nieuws voor mensen. Ja, want op het spoor rijdt het vooralsnog in ieder geval lekker door. Alexander, wil jij afsluiten alsjeblieft?
1: Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: heb werkelijk zo zitten genieten van het optreden van deze jongens. Ze stonden namelijk op Pinkpop afgelopen week, afgelopen zondag. En ik had expres maandag vrij ervoor genomen, omdat ik wist dat ik erna ging kijken. Dit is echt serieus waar. Ik schaam me er ook totaal niet voor. Ik ben gewoon wat dat betreft een beetje een fanboy op de een of andere manier. En dat is op zich helemaal niet erg, zeg ik altijd. Even kijken hoor. Hoe loopt de soundcheck? Als je hem ietsje hoger zet, dan je kan alleen...
1: ik zet hem ietsje hoger.
0: Ja. Hoe loopt de soundcheck?
1: We gaan lekker, we komen er. Ik weet niet of we voor 9 al wat nummers kunnen spelen.
0: Maar goed, dat doen we na 9. Zo moeilijk zijn we ook weer niet. Nee. Het is warm hiernaast ook, dus gewoon rustig aan.
1: Dat wordt hard.
0: Ik heb expres het Aloha-muziekje maar aangezet.
1: Ja, heerlijk, ik voel me helemaal Hawaiiaans.
0: Ja, daarom.
1: Je hebt ook slippertjes aan en alles.
0: Ja, daarom. Ik denk, joh, we gaan zomers erin.
1: Jij was voorbereid. Jij wist gewoon dat hier geen airco
0: was. Ja, nou, ik had een voorgevoel.
1: Ja,
0: ik heb hier vorige week vrijdag gezeten. Toen liep de reus om mijn reden uit. En ik denk, nou, dat zal nu wel opgelost zijn.
1: Ja.
0: Maar nee, hoor.
1: Nee, helaas.
0: Ik ben er overigens achter gekomen dat dat alleen in dit weekend zo is en in de avonduren.
1: Oh, ze pest die ook gewoon?
0: Ze pest ons. De pandeigenaar pest ons in dit geval. Het lijkt alsof ze hem uitschakelen op de een of andere manier.
1: Ik denk niet dat die Breda nu luistert op vrijdag.
0: Hij het wel, maakt mij niet uit. Ik vertel gewoon hoe het is.
1: Dat
0: gelijk. Dus ik ben daar heel makkelijk in. Bij mij kan je in principe alles zeggen. Dat is
1: helemaal
0: het voordeel.
1: Goed.
0: Even voor de duidelijkheid. Ja. Jij bent de drummer van de band.
1: Nee, ik ben de gitarist.
0: Dat vind ik ook goed wat je doet. Je speelt gitaar. Ik dacht dat je drum deed, maar helemaal niet uit. Even je naam, want ik ben even vergeten.
1: Mijn naam is Jordi en ik speel gitaar in de band van 6 mensen vanavond.
0: Je bent een soundchecker, dat loopt lekker voor de rest.
1: Soundchecker loopt lekker, zeker. We zijn lekker bezig. En ik hoop dat we over een kwartiertje kunnen.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Dan volgende uur gaan we gewoon lekker 2 setjes van jullie doen. Dat is niet zo moeilijk hoor. Nou maak je zelf ook radio.
1: Klopt ja. We hebben een zender in country muziek. In de wat nieuwere country muziek. Mag ik schaamteloos promotie doen?
0: Voor mij wel hoor, ik ben niet zo moeilijk.
1: Mocht je op een ander moment op vrijdagavond radio willen luisteren en je hebt iets met country.
0: Ja, doe het niet op dinsdag.
1: Nee, dan hebben we The Real Country Revival. Ja. Radio Nashville.
0: Ik ken het toevallig. Ja. Omdat onze oud-collega er ook bij zit.
1: Dus, ja, Calvin Punter. Ja. Iedere dinsdagochtend heeft hij een onochtend.
0: Wat grappig joh, ik vind dat leuk. Dus,
1: We zien ook dat steeds meer mensen gewoon, zeker de nieuwere country luistert.
0: Mm-hmm.
1: Zach Bryan stond natuurlijk laatst in het Philips Stadion. Mm-hmm. Luc Combs staat volgende week in de Johan Cruijff Arena.
0: Ook heel goed trouwens hoor.
1: Oh,
0: En doe je ook gewoon de Nederlandse country muzikanten? Ik noem Melanie Ryan.
1: Melanie Ryan, zeker. Ja, heeft gisteren een nieuwe plaat uitgebracht.
0: Ja,
1: ja. Of vandaag? Nee, gisteren. Ik weet niet, heb je hem ook of niet?
0: Nee, die heb ik toevallig nog niet. Maar ik heb hem wel gezien. Ik heb hem voorbij zien komen, maar ik moet hem nog inzetten.
1: Nee, Melanie Ryan, Koen Vaal maakt hele toffe muziek ook. Verder Julie Lena maakt leuke muziek.
0: Leuk. Ik hoor dat ik moet afsluiten. Omdat ze echt de rest van de soundcheck willen doen. Ik heb iets uitgezocht voor je.
1: Ja, leuk.
0: Heel kort, ik laat hem even horen. Misschien dat je hem al een beetje herkent. Dit is Tabby. Okay. En die heeft The Weeknd gecoverd. Maar dan in een country jasje. Dit is echt zo leuk. Blinding Lights heet dit. Je hoort er bij Breda nu.

Dus ik zie, hoorde je hier bij Brede Nu in HWTNS. Tot een 11 uur zijn we bij je. Een paar weken geleden hadden we Francesco Daniel in de studio. Dat was heel erg tof. En ik ga je één ding vertellen. Die opnames die komen nog online, hoor. Dat moet nog gaan gebeuren. Een van de leuke tracks die hij speelde was Loving When Dreaming.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu. Partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: ANWB, hoe kan ik je helpen?
10: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
11: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuiniging op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
12: Mijn hart stond 8 minuten stil.
13: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
14: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
15: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
16: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Breda Nu. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Daarmee lijkt hij tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van de protestbeweging, die al ruim 1,5 jaar actie voert tegen zijn regering. De demonstraties begonnen na het instorten van het dak van een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen om het leven kwamen. Volgens de demonstranten was dat een gevolg van corruptie en falend overheidsbeleid. Vučić zei dat hij nog een paar weken president zal zijn. Zijn huidige ambtstermijn loopt officieel nog ongeveer een jaar door. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft 2 teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op. Dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. In aanloop naar die datum zijn huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd. Ook werd een man uit Malawi gelyncht na een protest. Volgens deskundigen wordt de onrust aangewakkerd door hoge werkloosheid en politieke spanningen. De politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. Twee waterkanonnen, die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen, werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Bij de Brandenburger Tor telde een agent via een luidspreker af, waarna een zachte waterstraal over het plein werd gespoten. Tientallen mensen maakten daar dankbaar gebruik van. De waterkanonnen reden later ook naar andere pleinen in de stad. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
17: Daar gaat!

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Wat een lekker liedje is dit toch, hè? Voor meer dan Lola Montez hoor je hier bij Breda Nu in HWTNS. Ik heb het al gezegd, zometeen hoor je gewoon live muziek hier in de show. Want, jawel, we hebben live muziek van Jasmine. Ze zijn momenteel aan soundcheck. Even een klein stukje nog. Er wordt nog even wat geschaafd aan het geluid. En dat hoort er ook bij. Even voor de duidelijkheid. Ik hoor je denken van, ja, maar Marco, normaal gesproken hoorden we altijd al wat vroeger wat muziek. Ja, dat klopt. Maar, ik zeg er gelijk bij, het is ook hier 35 graden in de studio ongeveer. Dus wat dat betreft, wij hebben ook zoiets van even op het gemakkie, even rustig aan. Gewoon de tijd nemen en het gewoon goed doen. Dat is voor ons veel belangrijker. Zodat jij straks gewoon kan genieten van de live muziek hier in de studio. HWTNS, tot een 11 uur zijn we bij je. En ja hoor, nog zat live muziek dus onderweg. Tot die tijd nog even een spannend muziekje van zometeen. Nothing But Thieves. Maar eerst even aandacht voor Peggy Goo. Dit is na na na na na na na. Zoiets althans, want ze zegt zelf, it goes like na na na na na. Zo makkelijk kun je het dan ook nog maken, weet je wel. Dat de titel niet meer werkt, dan is het... Ja, goh, wat was met titel ook alweer? Dat is wat het niet komt eigenlijk. Zometeen is live hier bij Breda. Nu hoor je Jasmine, maar zometeen pas, hè.

0: hebben de verschillende namen voor, namelijk Gordy, Morty en alle gebroed en zo. Wij noemen het gewoon Nothing But Thieves. You're the Overcome hier bij Breda Nu in HWTNS. Zo, hè? Wat lekker zeg. Even kijken hoor, ze zit inmiddels op de stoel erbij. We hebben het over Jasmin. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat leuk dat je er bent. Laten we daar eerst eens mee beginnen. Ja. Is het een beetje goed gegaan met de soundcheck?
1: Zeker, ja, klonk allemaal super lekker.
0: Nou, dat is ook de bedoeling, toch? We willen niks anders dan het beste wat dat betreft voor de artiesten. En proberen we ook altijd een beetje aan te voldoen. Laten we eens beginnen. Jasmin, dat is het artiestennaam, heb ik een beetje begrepen. Want eigenlijk heet je Jessica, hè?
1: Klopt, inderdaad.
0: Ja. En even, waar komt de naam dan vandaan, Jasmin?
1: Nou, ik heet Jessica Moujian, dus ik dacht iets met een M, weet je wel. Dus ik dacht eerst van... Jazz nog wat, of Jessica nog wat. En toen dacht ik van, ik kan ook gewoon min, zeg maar Jazz, min. Ja, ja. Ik weet niet. Vond ik wel leuk.
0: Ja, maar dat is toch wel grappig ook. Ik bedoel, en een goede naam, want hij valt op.
1: Ja.
0: Dus dat is ook de bedoeling, denk ik.
1: Je schrijft het inderdaad anders.
0: Dus. Het is weer eens een keertje iets anders. Ja. Muzikaal gezien, waar kom jij vandaan?
1: Nou ja, ik kom uit Frankrijk oorspronkelijk. Mm-hmm. Ik bedoel dat, of muzikaal gezien?
0: Muzikaal gezien.
1: Oh, zo.
0: Nee, muzikaal gezien. Muzikaal gezien waar je vandaan
1: komt. Oh, zo. Ja, nee, muzikaal gezien. Ja, weet je, ik heb altijd heel erg van popmuziek gehouden. Dus van allerlei soorten popmuziek. En ik heb eerst heel veel covers gedaan, coverbandjes gezeten. Ik heb ook popschool in Amsterdam gedaan. Mm-hmm. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen. En ik heb de X-Factor gedaan toen ik 15 was.
0: Ja, dat heb ik toevallig meegekregen inderdaad. Ja. Hoe was dat?
1: Ja, nee, dat was echt wel een hele ervaring, moet ik zeggen.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Dat was wel heel gaaf hoor. Maar wel, ik was relatief jong natuurlijk. Mm-hmm. Om eigenlijk al zo in de picture te komen te staan. Maar ik had natuurlijk nooit verwacht dat ik überhaupt zover zou komen.
0: Wat komt er dan daarna op je af als je dat gedaan hebt?
1: Nou, het was toen de tijd. Het was 2010, 2011. Dus het was best nog wel echt wel dat mensen heel veel naar tv keken natuurlijk. Dus ik moet wel zeggen, je werd in één klap dan wel echt super bekend. Dus dat vond ik wel... dat was wel aan de ene kant kicken natuurlijk. Aan de andere kant wist ik ook echt niet hoe ik ermee om moest gaan. Ja. Je krijgt in één keer allemaal mensen die op je afkomen op straat. En mag ik met je op de foto, mag ik een handtekening. Dus je voelt je in één keer een soort van celebrity.
0: Ik merkte dat met Leonie Meijer. Ik weet niet of je die kent, maar Leonie Meijer deed aan het eerste seizoen mee van The Voice of Holland.
1: Ja.
0: En die kwam op een gegeven moment, mailde mij van... joh, mag ik bij je in de uitzending komen, want bla bla bla. Ja. Ik zei, nou, hartstikke leuk. En op een gegeven moment, ik zeg tegen haar, ik hoor hier meer in, weet je wel. Dat gewoon, zoals we net buiten even hier stonden te praten ook. Dus zei tegen haar ook, ik zei, ik hoor hier wat in. Ik zeg, ik vermoed dat je best ver gaat komen. Oh. Zeg, toen waren er al een aantal dingen opgenomen. Ja. Zeg, ben jij door? Ze zegt, dat mag ik niet zeggen.
1: Nee, klopt. Dat mag niet zeggen.
0: Ik zeg, nee. Ik zeg, dat snap ik. Ik zeg, maar je kan me wel een hint geven.
1: Ja.
0: Ze zegt, ik zeg niks. Ze zegt, maar hou de afleveringen goed in de gaten.
1: Ja.
0: Dus toen wist ik al genoeg, zeg maar.
1: Ja.
0: En ik denk, ja, weet je, het kan bijna niet missen. Of dat er komt ook weer een succesvolle carrière uit voor. Nou, dat blijkt, want zij treden nog steeds heel veel op. Hoeveel optreden ze jij gemiddeld ongeveer? Is dat heb je daar dat aan overgehouden, laat ik het dan zo vragen.
1: Oh, toen door tijd bedoel je?
0: Nu ook, maar misschien.
1: Nee, nu heb ik bijna eigenlijk geen optredens. Maar dat komt omdat ik net ben begonnen met mijn eigen project. Toen ik in een coverband zat, weet je wel. Dan kan je wel aardig wat optreden. En toen had ik echt wel veel optredens. Vooral toen ik die popacademie had gedaan. Toen zat ik helemaal in het coverband circuit. Dus dan heb je wel echt veel optredens en zo.
0: Maar nu heb je een project en dat is Jasmin.
1: Ja,
0: hoe is dat dan ontstaan?
1: Ja, nu ben ik vooral bezig met schrijven inderdaad. En dat is eigenlijk ontstaan sinds... ik had toen een keer zangles weer genomen bij Babette Labij.
0: Ja.
1: En die gaf af en toe ook les in de Wisseloord Studios.
0: Ja.
1: En toen kwam ik de eigenaar tegen van de studios. En die heeft daar ook een academie zitten.
0: Ja, dat klopt.
1: En toen ben ik eigenlijk met hem aan de praat geraakt. En die zei van, goh, is dat niet iets voor jou? En dan ga je ook echt leren schrijven, produceren, et cetera, et cetera. En toen zei ik van, nou, dat lijkt me eigenlijk wel interessant. En toen had ik dus die module songwriting had ik genomen bij hem. En toen was ik eigenlijk echt een beetje in dat schrijven gerold. Wel met bloed, zweet en tranen hoor, af en toe. Want het was wel even moeilijk, ook omdat je op een soort van schoolse manier zat. En dan had je weer groepjes waar je dan weer in kwam.
0: Ja,
1: schrijven, dan dacht je van, nou, met wie zit ik nou weer opgeschreven?
0: Maar is het moeilijk om songteksten te schrijven? Ja, je zou zeggen nee, want dat hoor je toch aan liedjes, maar...
1: Ja, nou ja, het is zeg maar, je moet je vooral... je moet die schaamte zeg maar opzij zetten en het perfectionisme juist. Je moet een soort van... Je helemaal overgeven aan het proces en niet te veel met je hoofd bezig zijn. Dat is een beetje het ding. In het begin was ik heel erg nog van, ja, kan dit wel? Of is het wel goed? Of is deze zin wel goed? Of weet je wel, heel erg twijfelen aan mezelf van, oh, is dat niet stom? Of je moet je ook best wel kwetsbaar opstellen met de mensen met wie je bijvoorbeeld schrijft. Want ja, stel je voor, je hebt een bepaald verhaal waar je over wil schrijven. Dan, soms dan zijn het hele therapiesessies vooraf, voordat je een liedje gaat schrijven.
0: Dus. Dat geloof ik direct. Dan schrijf jij heel veel met Tony Cornelissen. Tenminste, dat heel veel is misschien een groot woord. Maar je schrijft daar wel mee. Klopt. En Tony Cornelissen is redelijk bekend in de wereld. Die heeft met Direct gewerkt. Heeft met, volgens mij ook met Kane zelfs. Met Chips heeft hij gewerkt. Dus een heel bekende naam. Ik heb hem gesproken ook heel even. Wel via Chador, zeg ik er gelijk bij. Ja. Maar ik heb even met hem gesproken. Ja. En hij zegt ook van, joh, weet je, Jasmin heeft een enorme gunfactor. En hoe vind je als er iemand dat over jou zegt?
1: Ja, leuk om te horen natuurlijk. Ja, ja, dat is heel gaaf.
0: Hoe is het schrijven met zo iemand? Want die jongen die is natuurlijk echt, dat is eigenlijk een hele bekende, zonder dat mensen dat doorhebben.
1: Ja, weet je, het gaat me niet eens of iemand bekend is of niet. Maar het is meer van, wij hebben gewoon echt een enorme klik met elkaar. Ja. Op het gebied van songwriting. En wij snappen ook elkaar gewoon heel snel.
0: Wat leer je van zo iemand?
1: Ook veel natuurlijk. Want ja, weet je, hij heeft natuurlijk zoveel ervaring. Dus dat is wel heel gaaf om dan met zo iemand te kunnen schrijven, ja. En dat had ik ook met die Amerikaanse mensen met wie ik toen in LA heb geschreven. Dat was ook heel gaaf. Caroline Lyer is dat. En Chad Wolf heet hij. Maar van Caroline Lyer is die bekend. En ja, dat was ook wel heel gaaf om met echt Amerikanen dan weer te schrijven, zeg maar. En dat, je merkt dat iedereen toch wel weer een eigen manier van schrijven heeft.
0: En dat schrijven, als je dat doet, zitten er in je teksten dingen van jezelf? Gewoon in de zin van dingen die je hebt meegemaakt? Of is het juist allemaal, nou ja, hoe moet ik het goed zeggen? Ik zeg niet verzonnen, maar...
1: Nee, het is wel allemaal iets waar ik soms doorheen ben gegaan, zeg maar. Okay. Dus niet per se wat er dan recent in mijn leven speelt, altijd. Maar wel bijvoorbeeld iets waar ik gewoon heel erg mee bezig ben geweest of ben. Maar soms ook gewoon, inderdaad, ja, niet echt een verzinsel, maar soms dan... Maak je het bijvoorbeeld in je hoofd net even iets anders of zo, dat je denkt, oh, dat is wel een gaaf story. Net als bijvoorbeeld een film schrijven of zo. Weet je wel, dan denk je soms ook bepaalde stories of scenario's in je hoofd. Ja. En, maar bij mij gaat het echt 9 van de 10 keer over de liefde.
0: Ja, goed.
1: Super cliché, maar ja, weet je, voor mij werkt dat wel best. Ik vind dat gewoon, ja, de liefde is gewoon iets wat in mijn leven gewoon altijd een hele grote rol heeft gespeeld. En nog steeds, en ik denk bij iedereen wel.
0: Bij heel veel mensen in ieder geval sowieso.
1: Ik vind dat altijd gewoon heel leuk om over te schrijven. En ja, soms dan denk ik van, nou, ik moet een keer wat originelers bedenken dan over liefde te schrijven. Maar
0: waarom zou je?
1: Ja, waarom zou ik ook? Ik bedoel, Taylor Swift, die heeft ook allemaal hits.
0: Ik wou net zeggen, ik weet niet of je het even al gehoord hebt. Ja, ik weet net zeggen, dat gaat over Alder X, al die albums.
1: Ja, precies.
0: Als er op een gegeven moment zat in Family Guy ooit een stukje van, hey, daar loopt het nieuwe album van Taylor Swift. Ja. Nou, dat vind ik dan briljant, weet je. Dus,
1: ik hou ervan.
0: Ja, nou, dat inderdaad. Maar als het dan over jezelf gaat, voor een groot deel, vind je dat dan uiteindelijk als je een plaat uitbrengt, niet lastig? En dit is een vraag die stel ik regelmatig. Maar vind je het niet lastig om jezelf een beetje bloot te geven dan?
1: Ja, in het begin dus wel, maar nu dus niet meer.
0: Oké.
1: Okay. Ja, in het begin
0: zet je gewoon een knop om dan?
1: Ja, nu denk ik van, iedereen kan zich er wel mee identificeren of zo. Dus het is niet iets geks of zo. Als ik het over iets heb wat ik meegemaakt in liefde of over mezelf of... Weet ik wat over iedereen kan zeggen, mental health of over liefde of dat soort dingen. Ja, in het begin dacht ik van, oh, het is bijna een soort van dagboek wat je opent of zo.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant denk ik, mensen weten ook niet per se of het nou echt over mij gaat of dat het over iemand anders gaat.
0: Nee, maar ja, ze hoeven het ook niet te weten, hè?
1: Dus alle ins en outs te weten. En natuurlijk, soms romantiseer je het net even iets meer. Of ja, weet je, doe je er net even een beetje een andere twist aan of... Dat soort dingen. Maar ja, ik denk ook gewoon als artiesten hebben we ook gewoon heel veel fantasie. En zitten we sowieso heel veel in ons hoofd. En ja, dus dat maakt het wel leuk om dat kwijt te kunnen op papier, zeg maar. Ja,
0: dat snap ik inderdaad. Nou, zometeen gaan we nog veel meer praten. Want we hebben nog na deze set hebben we nog 2 setjes te gaan. Dus wat dat betreft hebben we nog ruimte zat vanavond om nog verder te praten. Maar eigenlijk, jullie hebben lekker gesoundcheckt. Wil ik je eigenlijk gaan horen met de band. Dus ik weet niet of jij zover bent. Ik denk het wel. Maar,
1: ja hoor, ik ga...
0: Mag ik je verzoeken om dan richting de speelplaats te gaan? Ik hoop dat, want ik zag Dave net de andere kant op lopen. Ik hoop dat iedereen op zijn plekje staat... Om te gaan beginnen. En dan wacht ik even tot je daar bent. En dan schakel ik zo over naar de andere ruimte. Naar de redactie.
1: Helemaal goed.
0: Ga naar je bent toe, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel voor het interview.
0: Ja, en zometeen spreken we elkaar nog meer. Dus het komt alleen maar goed. Jasmin zet de koptelefoon af en loopt richting de redactie. Want zoals gebruikelijk, de redactie is voor ons de plek van de redactiesessies. Dat klinkt misschien heel stom. En ik zie iedereen zwaaien. Want iedereen loopt nu letterlijk terug. Omdat ze het interview hebben meegemaakt. mee staan luisteren. Dat is altijd grappig natuurlijk, dat soort dingen. Ja, zo werkt dat dan. Hè. Ze stonden even buiten, want ja, laat ik heel eerlijk zijn. Hier binnen in het pand, het is gewoon gigantisch warm. En dan snap ik wel dat ze even buiten een stukje verkoeling zoeken om eventjes een beetje bij te komen. Zometeen de brede update. Die is even een klein beetje later. Neem me dat niet kwalijk. Dat zal logisch zijn, denk ik. Gezien het feit dat we gewoon leuke live muziek hebben en dat we eventjes een uurtje moeten inhalen, laat ik het dan zomaar zeggen. Ondertussen is de camera alvast geschakeld richting de redactie en zijn we aan het wachten tot iedereen zijn plekje heeft ingenomen. Want je kan meekijken. Dat doe je door te gaan naar bredanu.nl. Daar heb je een dingetje en daar staat bij. Kijk mee in de studio. Je ziet dat de camera nog een heel klein beetje beweegt. Dat komt doordat Dave hem nog even helemaal recht zit en aanzet, zodat je het ook later nog terug kan gaan kijken als de video's gemonteerd zijn die we vanavond zien. Nu kun je het in ieder geval live meekijken. Zijn jullie zover? Volgens mij wel. Dit is Yasmin live.

0: was het eerste nummer van Jasmin. Ze doet er nog eentje helemaal live.
1: You.

0: Wauw, wauw, wauw. Even een heel groot applaus voor Yasmin. Je hoorde de live. En straks doet ze nog een setje. Ik ben fan. Maar dat had je misschien al een klein beetje door. Tenminste, dat vermoed ik zomaar. Zometeen dus nog meer van Yasmin. Laten we eerst eens heel eventjes gaan kijken naar de brede update. Alexander zit klaar in zijn zweethokje op de boot.
1: Vanwege een spoedreparatie is de A15 richting Nijmegen vanaf knooppunt Gorkum afgesloten. Het asfalt werd zo heet dat het door de warmte omhoog is gekomen. Verkeer vanuit Breda richting Utrecht werd omgeleid. De weg is inmiddels weer vrij voor verkeer.
0: Okay.
1: Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen.
0: Ik heb wel begrepen dat de airco's in die bussen niet zo erg lekker zijn.
1: Het Stedelijk Museum opent de komende dagen gratis de deuren voor stadsgenoten. Veel Bredanaars zijn op zoek naar verkoeling en in de zalen van het museum is een krachtige airco aan het blazen. Dit heeft vooral te maken met de temperatuur die constant moet blijven voor de objecten. Het museum is geopend van 10 tot 5 in het weekend en de actie geldt alleen voor mensen die in Breda wonen.
0: En als je er gewoon werkt, waar ga je dan ook naartoe? Ik ga gelijk mee.
1: Het circus is weer in de stad en het is opgebouwd in het Westerpark. De eerste show moest geannuleerd worden vanwege de hitte, maar de andere shows zouden wel door moeten gaan. Tijdens het circus wordt er gewerkt met dieren en die krijgen het al snel te heet. Tot 5 juli staat het circus aan de Argusvlinder.
0: Kijk, en dat is hartstikke leuk natuurlijk, een circus. Het circus is weer in de stad, zouden Bassie en Adriaan gezegd hebben. Waar het niet dat zij al jaren gestopt zijn natuurlijk. Laten we eens even kijken naar het weer van Weerplaza. Vanavond is het vrijwel overal droog, maar komende nacht volgen vanuit België enkele onweersbuien. De zwaarste buien die trekken over de oosthelft van het land. Minima die liggen tussen de 20 en 23 graden. Morgen is het minder heet dan de voorgaande dagen. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 25 tot 31. 30 graden en daarbij is het geregeld zonnig, al trekken ook wolkenvelden over het land. Maandag is het overal aangenaam zomerweer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt dan 23 tot 27 graden. Vannacht dus weer een plaknacht. Weet je wat het is? Dan ben ik toch een klein beetje jaloers op Maxima. Die kan namelijk bovenop de vorst gaan liggen wat dat betreft natuurlijk. Dat is op zich, zij heeft dan weer een voordeeltje. Het verkeer van de ANWB. Laten we eens kijken hoe het is op Scherenwegen. Nou, laten we beginnen met een afsluiting. Dat is de A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Prins Alexander. Daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is dicht en dat duurt nog tot maandagochtend. A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar is de weg dicht door werkzaamheden. Dat duurt nog tot 17 juli. Mocht je daar in de file staan, wens ik je heel veel sterkte. De N57 Rotterdam richting Middelburg en de andere kant op tussen Renesse en Oudorp is de weg dicht. Dat heeft te maken met een evenement. Het verkeer wordt daar ter plekke omgeleid. Dat heeft te maken met Concert at Sea uiteraard. Zullen we nog eens even kijken naar iets heel anders? Dat is namelijk gewoonweg Dennis, ja hoor. Hoe is het met de trein? Nou, ik kan je één ding verklappen. Op de trein, daar valt het allemaal nog wel mee. Er is eigenlijk in deze regio niks aan de hand. Dus op het spoor rijdt alles door. Alexander Okven, wil jij nog even afsluiten alsjeblieft?
2: Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wat een lekker liedje dit. Sera samen met Accent en Misha Miller. En voor de duidelijkheid, Sera natuurlijk redelijk uit de regio, want ze woont in Papendrecht. Don't Leave is het van Kylie, zeg maar, zo came over het algemeen, denk ik. Over het beste, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Nog steeds in de studio, ja, niemand minder dan, ik kan wel zeggen, Jasmin. Ja, lekker hè, zo. Het ging fantastisch.
1: Echt heerlijk geluid ook. Ja,
0: nee, maar dat is ook de bedoeling, toch, of niet?
1: Zeker weten.
0: Ja, even voor de duidelijkheid, hoe lang speel je al met deze jongens?
1: Eigenlijk sinds een half jaar.
0: Zo?
1: Ja, dus helemaal niet zo heel lang. We hebben eigenlijk nog maar 3 keer opgetreden.
0: En dit is zeg maar dus... Nou ja, goed, ik weet dat je bij Giel hebt gestaan.
1: Ja.
0: Dat is dan één dingetje. Wat verder nog? Wat live optredens of zo?
1: Bij de Nobel in Leiden hebben we opgetreden.
0: Ja, dat is waar. Dat heb ik gezien. De Nobel in Leiden. Ja. Vertel daar eens even wat meer over. Want er schijnt nog een festivaletje aan te zitten. Of tenminste een competitie aan te zitten, toch?
1: Ja, klopt. Inderdaad. Ja.
0: Wat houdt dat in?
1: Een Nobelprijs is dat. Dus dan inderdaad dan...
0: Je hoeft niet veel te doen om de Nobelprijs te winnen. Je hoeft Trump niet eens in te schakelen.
1: Ja, nee, maar dat zou wel cool zijn inderdaad.
0: Ja, dat is wel een locatie overigens even voor de mensen die het niet kennen. De Nobel in Leiden. Dat is wel een locatie die redelijk in de alternative hoek zit.
1: Ja, klopt. Ja,
0: goed. Ik hou niet van dingen in hockey stoppen. Laat ik dat even voorop stellen. Maar ik ga het je wel vragen. Vind je jezelf dan ook in de hoek alternative zitten?
1: Nee, wel echt pop.
0: Ja.
1: Ja.
0: Waarom juist die hoek?
1: Omdat ik hou wel echt heel erg van catchy melodieën. Mm-hmm. En wel gewoon, ik hou wel van een beetje een alternatief randje eraan.
0: Ja.
1: Of een beetje iets geks of zo, of iets onverwachts. Dat vind ik wel heel tof.
0: Ja.
1: Verwerkt in een popsong, zeg maar. Dus dat vind ik heel erg leuk. Dus die combinatie van een beetje iets alternatievers. Dus niet zeg maar echt EDM, top 40 muziek of zo. Maar ik hou wel van een beetje een randje eraan. Dat vind ik wel heel erg leuk. Maar nog steeds wel poppy genoeg.
0: Ja, nou hoor ik bij jou. Maar dat is een persoonlijke invloed hè, die ik hoor. Hoor ik invloeden van bijvoorbeeld... Nou ja, Avril Lavigne hoor je wel een klein beetje. Dat ben ik wel met iedereen eens als ze dat zouden zeggen.
1: Ja.
0: Maar ik hoor vooral Hayley Williams. Ik hoor misschien zelfs een beetje Taylor Momsen van The Pretty Reckless. Ik hoor daar ook wel een vleugje op zanggebied. Heel storm bij. En ik denk...

0: Maar ik wil, ja, ik had wel zoiets van, ik vind het wel tof, maar aan de andere kant wil ik niet, zeg maar, ik wil wel een beetje wat meer van dat imago afstappen.
1: Ja, ja, maar, ja, maar ja, ik vind ook, je hebt een eigen geluid, je hebt een, ja, wel een eigen sound.
0: Ja.
1: En dus als iemand tegen me zegt van, joh, ik heb Yasmin, dan zeg ik, ja, even, ja, fantastisch, dat is het ook. Want je maakt een eigen sound. Hoe zou jij je eigen sound omschrijven als je mensen jouw muziek uit moet leggen?
0: Nou ja,
1: dat is een moeilijke vraag.
0: Ja, nou ja, ik zou wel echt zeggen popmuziek, maar met een rauw randje eraan. Met lekker, ja, gitaar, live instrumenten en een mix van moderne elektronische pop erin.
1: Nou weet, ja, ik dat er nog heel veel mooie dingen aan zitten te komen. Daar gaan we het straks nog even uitgebreid over hebben. Want ik wil echt aan alles over weten, over wat je gaat doen. Mm-hmm. Maar we hadden ook afgesproken dat we een paar setjes zouden doen.
0: Ja, we zouden nog even één setje doen.
1: Ja, ja, ja. En nou zag ik, als ik het goed heb gezien op de setlist, dat hier ook je single bij zit.
0: Ja, ja. Klopt,
1: vertel me even wat meer over Feathers. Die draaien we namelijk echt grijs hier.
0: Oh, wat leuk om te horen. Ja.
1: Vertel me eens wat meer erover. Hoe is die ontstaan?
0: Nou, Feathers heb ik geschreven dus met Tony Cornelis, waar, ja, we het net over hadden. En nou, ik had daarvoor dus al een schrijfsessie met hem gehad. Met een paar andere songwriters, met twee andere songwriters erbij. Maar dat kwam eigenlijk niet zoveel uit. En ik had iets in mijn hoofd en hij snapte precies wat ik bedoelde. En toen zei ik van, zullen we anders nog eventjes doorgaan en dan samen nog het schrijven. En nou ja, binnen een uur kwam dit liedje er eigenlijk uit. Dus
1: het is een beetje dreampop-achtig, noem ik het.
0: Ja, het is wel een beetje dreampop. Ik ben ook echt heel erg fan van bijvoorbeeld, ja, dat is een Franse singer-songwriter, Oké Lou. Ik weet niet of je haar kent.
1: Nee, maar ik ben nu wel getriggerd.
0: Zij begint wel echt een beetje upcoming te worden. Zij is best wel groot al. En After, dat is een band. Die vind, ja, ik ook echt te gek.
1: Die ken ik toevallig dan weer wel.
0: Ja. Dus After vind ik ook echt, daar luister ik heel veel naar. En nou, dat is ook een beetje dat dreampop, ja, trip-hop-achtige, ja, muziek. En dat vind ik ook echt heel vet, ja.
1: Ja, nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Mm-hmm. Ja, ik moet heel eerlijk bekennen. Ik zei net al, ik ben een sucker voor female fronted bandjes.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: wat dat betreft, bij mij, ik hoorde dit nummer. Verder heb ik het dan natuurlijk nu over.
0: Ja.
1: Ik hoorde dit nummer en ik triggerde gelijk hierop. Dat is, ja, op de een of andere manier. Ik had echt zoiets van, what the fuck is dit?
0: Wauw, ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk best een unieke song ook.
1: Ja.
0: Ik denk dat dus er zijn niet veel voorbeelden van zulke soort liedjes nog.
1: Waar gaat die eigenlijk over? Want dat heb ik nog niet
0: gevraagd. Ja, het gaat eigenlijk over een liefde die je ooit, nou ja, je bent ooit separate ways gegaan, zeg maar. Maar diegene blijft wel altijd nog in je hoofd rondspoken. En elke keer als je dan weer bijvoorbeeld, ja, langs het strand lopen of dingen waar je dan samen bent geweest.
1: Eigenlijk zing je dat er ook wel, ja, in, hè, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan roept dat weer die herinneringen op. En dan ben je weer eventjes met diegene eigenlijk in gedachten.
1: Ja.
0: Maar het voelt dan best wel real voor je gevoel. En ja, daar gaat het over. Dus het is niet sad of zo. Want je bent eigenlijk wel oké met het hele feit dat je nog steeds, dat hij nog steeds in je hoofd zit. Je hebt er wel gewoon vrede mee.
1: Vrede met de break-up, maar toch.
0: Maar wel gewoon lekker dat nostalgische gevoel van oké, als ik hier weer ben, dan voel ik dat weer.
1: Ja, wat heerlijk. Ja, ja, nee, ik vind het een mooie gedachte.
0: Ja.
1: Mag ik je vragen om je weer bij je band te voegen? Dan gaan we lekker live naar je luisteren. Want ik hou van de sound die je maakt. Dus ga vooral richting speelplaats. En ik spreek je zo meteen opnieuw natuurlijk. Nou ja. Yasmin die loopt richting de speelplaats, zoals we dat dan mooi noemen. Ik ga alvast even, want ik zie dat de volledige band al klaar zit om haar te vergezellen zo meteen. Dat is altijd heel fijn. Dus ik ga alvast even schakelen met de camera richting de andere kant, richting de speelplaats. En ik zie dan ook dat Yasmin inmiddels ook klaar staat. Als het goed is, heeft ze de oortjes nu wel ingeplucht. Dus dat scheelt ook weer een berg. Zijn jullie er klaar voor? Nou, zo te horen wel. Dus we gaan luisteren naar Yasmin live.

0: Wauw. Ja, wat een lekker liedje is dit toch, zeg jij. Je hoorde Yasmin live met Feathers. En straks in het volgende uur hebben we nog meer van Yasmin. Ik heb daar zoveel zin in al. Dus dat hoor je straks allemaal. Eerst maar even naar het nieuws van iets over 10.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu.
3: Een debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Tijdens de jaarlijkse regeringsverklaring van premier Irakli Kobakhidze ontstond de chaos nadat een oppositieparlementariër scherpe kritiek uitte op de premier. De woordenwisseling liep uit op een handgemeen tussen leden van de regeringspartij en de oppositie. De vechtpartij vond plaats tegen de achtergrond van een langdurige politieke crisis en maandenlange protesten tegen de regering die onder vuur ligt vanwege haar omstreden koers richting de Europese Unie. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp. Maar een algemene helmplicht komt er voorlopig niet. Volgens Veiligheid NL werden vorig jaar 80.900 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp. Vooral het aantal ongevallen met elektrische fietsen neemt sterk toe. Een fietshelm kan het risico op dodelijk hoofdletsel met ruim 70% verminderen, blijkt uit onderzoek van SWOV. Veiligheid NL pleit niet voor een helmplicht, maar kiest voor voorlichting, omdat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor zou zijn. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermes in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Een oververhitte oplaadinstallatie zorgt ervoor dat elektrische bussen niet kunnen worden opgeladen. Alleen buslijn 401 van en naar Eindhoven Airport blijft voorlopig rijden. Hermes verwacht de dienstregeling morgen weer te kunnen hervatten als de temperaturen dalen. Vrijdag had Hermes ook al last van precies hetzelfde euvel. Ook toen verviel de dienstregeling grotendeels. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederlands heeft 2 teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
5: Kom nou, het begint al!

Fun hoort hij hier bij Breda Nu. En fun hebben we zeker, want het is vanavond een hele leuke avond. Vanavond namelijk live muziek in de studio van Yasmin. Je hebt er al twee setjes van gehoord. En straks hoor je nog een derde in haar laatste set. En we gaan ook gelijk nog even met haar spreken. Straks uiteraard zal dat zijn. Tweede helft van dit uur gok ik heel eventjes op. Dat is het meest waarschijnlijke. En dan gaat dat helemaal goed komen. Ik zie haar echt op heel veel festivals en zo. Dat moet toch lukken, jongens. Kom op, hé. Dit is zo gaaf. Dit moet kunnen. Eerst neem ik je even mee terug in de tijd. Ik weet niet of je had je Rick de Vito nog kent. Rick de Vito die had jaren geleden, 1992, een hele grote hit. Met Eva, die klonk zo. Ik laat hem je even horen.

1993, toen was dit een best wel een hitje. Voor Rick de Vito. Die overleden is op 26 juni 2018. Dat is alweer heel eventjes geleden. En 26 juni 2018, toen hij overleed, heeft hij een best wel een geschiedenis aan muziek achtergelaten. Alleen, nu komt het, niet alles is ooit uitgebracht. En gisteren is er toch nog een nummer online gekomen van Rick de Vito, welke nooit is uitgebracht. En nu, dankzij zijn zus, dankzij Eelco Walraven ook, is het alsnog online verschenen. Ik heb het over zijn, en dan heb ik het over Rick de Vito natuurlijk, single The First Kiss of Love.

van Rick De Vito. The First Kiss of Love. First kiss of love. En hij is nog heel erg lekker ook. Laten we daar ook gelijk heel eerlijk in zijn. Brede nu, daar luister je naar de Het Wordt Toch Niks Show. Tot aan 11 uur zijn we bij je. En ik weet niet of dat je het mee hebt gekregen. Maar er zijn weer nieuwe namen aangekondigd voor Breda Barst. Een van de namen die erop staat, vond ik zelf wel heel erg tof. Dat is Merel. Zij komt het podium ook op. Hebben we Jet van der Steen, we hebben Merel. Dat wordt één groot feest, jongens. Ik zweer het je. Hoewel, volgens Merel is het feest al voorbij. Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens, hoor, meisje.

0: van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu.

Muziek van Sonmieu, Dark Before the Dawn. Ze hebben niet voor niks een hele grote prijs gewonnen voor deze track, uiteraard. Ik heb het dan over natuurlijk een Edison. En hoe weet je dat, Marco? Nou, eigenlijk heel simpel, dus openbaar. Maar buiten dat heeft ook hun producer en medetekstschrijver Wilnox heeft het een en ander ervoor gekregen. En ook een woord, uiteraard. Nou, laten we het zo maar noemen. Even kijken, want ik zei er net al en ik krijg gelijk de vraag van: God, zijn alle namen bekend? Nou, niet alle namen, maar wel de grote namen van het hoofdpodium zijn bekendgemaakt. En dan heb ik het over de Amstel Stage tijdens Breda Barst. Nou, daar komen Merel, Jungle Night, ik noem ze maar even een paar op, de Nachtwacht gaan optreden. Au! Ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat zijn wel de jongens die ik bedoel. Marathon Is, dat is waanzinnig leuk. Die moet je echt gaan checken. Boni Macaroni, Heat en Jet van der Steen. Heb ik het al eerder over gehad met je. Lambros Bonsira, nog niet zo gek lang geleden hier in de studio gehad. Ronker gaat ook optreden. Terzijde Horde. L.E. Zanje, oftewel Lasagne. Die gaat spelen. Ontaard, Wijf, Throwing Bricks, Pet. En die gooi je er zeker niet met een pet naar. Vertel ik je zo nog even meer over. En zoek het uit, man. En Pet, ja, dat is misschien iets wat je nog niet kent. Maar het is een nieuwe energieke puntband. En ik ga je... ik ga je nog niet vertellen wie erin zit. Want dat is iemand die wij allemaal kennen. Hoor je denken? Serieus? Ja, ik beloof je. Het is echt iemand die we allemaal kennen uit Breda. En die al heel lang meedraait in de muziekscene. En die ga je echt wel herkennen als ze daar op het podium staat. Want zo makkelijk gaat het toch worden. En die gooit er zeker niet. Dat kan ik je ook wel verklappen. Met de pet naar. Ja, flauwe grap eigenlijk. Hè? Ja, ik kan wel stellen. Goed, weet je. Het is voor mij ook warm. Hè? Dat zeg ik erbij.

met Tyler Herbert en After Midnight hoorde je hier bij Breda Nu. Ik wilde trouwens net niet vertellen wie dat was in pet, omdat ik niet zeker wist of dat ik het mocht vertellen, maar ik krijg inmiddels groen licht daarvoor. Dus wie dat dan is die daar in de band zit in pet, dat is Anne Nederhoed. Die maakte deel uit van die band en zijn nog niet zo gek lang bezig. En ga je echt heel veel meer van horen, want het is ook heel erg tof. Dat kan ik je sowieso verklappen. Ik draaide eerder vanavond al muziek van onze grote vriendin Alice May. Haar nieuwe single draaide ik zojuist. En zij staat eind deze maand, ik geloof aanstaande dinsdagavond, staat zij in het voorprogramma van deze zangeres. Doet ze in België, hoor, dat wel. Dit is LP en haar grote hit Lost on You bij Breda Nu. When you-

0: blijft eigenlijk best een goed liedje dit, hè? LP en Lost on You. Zoals gezegd, Alice May staat in de, bij het optreden in België in haar voorprogramma. Alice May, die je natuurlijk al regelmatig hoort hier bij Breda, ook hier geweest is. En vorig jaar stond zij nog op Breda Barst. Doe je zo meteen nog wel wat live van Breda Barst? Misschien wel leuk. Hier kunnen we misschien nog wel eventjes doen. Maar laten we eerst even beginnen met een brede update. En vanaf de boot die gesitueerd is in Bruinissen hoor je niemand minder dan Alexander Rockven.
1: Opnieuw zijn er dicties uitgebrand. Dit keer gingen er 3 mobiele toiletten in vlammen op aan de Marelleweg in het Masbos. De toiletten staan daar voor medewerkers die onderhoud uitvoeren aan het bosgebied. Vanwege de droogte was het spannend of het vuur zou overslaan naar het bos, maar dat is voorkomen. De toiletten zijn volledig uitgebrand.
0: Ah, vervelend.
1: Het nationale hitteplan is van kracht en dat betekent dat we allemaal goed moeten uitkijken voor de warmte. De gemeente roept daarom op vooral naar elkaar om te kijken, in het bijzonder de mensen die kwetsbaar zijn. De gemeente deelt ook tips op social media waar inwoners terecht kunnen voor verkoeling.
0: En misschien gewoon lekker veel hydrateren, gewoon lekker blijven drinken, dat is goed voor je in dit geval.
1: De brandweer is uitgerukt om een vastzittende duif te redden. Het dier zat in een boom klem tegenover een bakkerij aan de Dreef. Met een bezem werden bladeren en takken weggehaald. Hierna kon het dier veilig zijn weg vervolgen. Als dank werden de brandweermannen beloond met een zak verse worstenbroodjes.
0: Dat is nooit verkeerd. Ik denk dat ik ook mijn brandweerman word aan.
1: Het Zeelichtpark Zomerfeest gaat niet door. De organisatie heeft naar aanleiding van de weersverwachting besloten het evenement volledig af te lasten. De gemeente vindt ook dat er onvoldoende invulling gegeven kan worden aan de activiteiten en hoopt daarom op een ander moment het een en ander te kunnen organiseren.
0: Lijkt me een heel leuk idee. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. Vanavond is het vrijwel overal droog, maar komende nacht volgen vanuit België enkele onweersbuien. De zwaarste buien die trekken over de oosthelft van het land. De minima liggen tussen de 20 en 23 graden. Morgen is het minder heet dan de voorgaande dagen. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 25 tot 31 graden. Daarbij is het geregeld zonnig, al trekken ook wolkenvelden over. Maandag is het overal aangenaam zomerweer. Zon en wolken wisselen elkaar af. En het wordt 23 tot 27. Ik herhaal 27 graden. Lekker zomerweer noemen ze dat. Ik noem het gewoon loeiheet, maar dat zal aan mij liggen. Laten we eens kijken naar het verkeer van de ANWB. Hoe zit het op de weg? Nou, ik doe even een kleine refresh. Daar zijn een aantal files. Zijn er 2 om precies te zijn. Ik begin bij de A4 Den Haag richting 020 tussen Zoeterwoude. De Rijndijk en Roelofs Arendsveen. 7 kilometer file, 6 minuten vertraging al daar. Dan de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Oudorp en de afrit Renesse. Daar staat 2 kilometer file, 3 minuten vertraging. Het is daar ook dicht vanwege een evenement en het verkeer wordt daar omgeleid. Ik kom daar zo meteen nog eventjes op terug, want er is daar nog wat meer aan de hand uiteraard. Dan de A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. Wegwerkzaamheden, daardoor is de weg er dicht. En dat duurt nog tot maandagochtend 5 uur. Datzelfde geldt voor de A27, Breda richting Utrecht. Die is ook dicht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen door wegwerkzaamheden. Dat duurt alleen nog tot 17 juli. Dus dat duurt nog wel even langer. En de N57, zoals gezegd, Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Renesse en Oudorp is die dicht. Volgens mij zelfs in beide richtingen. Nee, het is alleen nog in de richting van Rotterdam is die dicht. En dat komt door een evenement dat daar consolidatie. Dat duurt tot ongeveer 4 uur vannacht. Dan mag je daar weer gewoon lekker vrolijk doorrijden. Gaan we nog even kijken naar de NS. En ik kan je geruststellen, je kan voorlopig nog lekker doorrijden. Want op het spoor rijdt, voor zover ik het hier kan zien, alles door. Ik ben net hier achter even bezig kijken. Hier achter loopt letterlijk de spoorlijn. En ik zag gewoon de treinen rijden. Dus dat gaat fantastisch goed komen. Eens even kijken. Alexander Rockven op de boot. Wil jij me alsjeblieft even uit de brand helpen? Door af te
1: sluiten? Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
0: Dankjewel weer.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Zoals hem speelde op Breda Bars 2023. Orange Skyline. Je hoorde Shine On. Dit is de opname die we daar maakten met Breda nu. En aankomend jaar, ja, ik ga ervan uit dat we er gewoon weer live bij zijn op een of andere manier. Want laten we eerlijk zijn, dat blijft toch heel erg leuk. De line-up, ik heb net al een klein beetje verteld wat je te wachten staat. Ja, dat moet al, of tenminste, dat kan alleen maar leuk worden. Daar ben ik van overtuigd. Even kijken, inmiddels is het 10 minuten over 10:30. En ja, gaan we nog even praten met Jasmin. Want nog steeds in de studio uiteraard. Want we doen zo nog een setje. Laten we daarmee beginnen. En er zit nog wat leuks aan te komen. Dat kan ik eigenlijk wel stellen. Want mm-hmm. Je bent bezig met een EP.
1: Klopt inderdaad. Die komt in oktober.
0: Vertel daar eens wat over. Wat kunnen we verwachten van de EP?
1: Nou ja, de EP, er komt nog zeg maar nu een nummer uit in juli. Mm-hmm. Die komt erop te staan. En dan komt er nog in oktober nog een nummer uit. En die komt dan ook op de EP te staan.
0: Leuk.
1: Het gaat eigenlijk allemaal dus over die liefde. Wat ik heb gezegd.
0: Ja.
1: Een soort van storyline zit er dan in. Dus dat is wel grappig, ja.
0: Is dat, nou ja, goed, weet je, een EP schrijven. Het is natuurlijk een visitekaartje wat je af gaat geven. Is dat iets waar je tegenop kijkt, wil ik niet zeggen. Maar is dat veel werk, zoiets, het maken van zo'n EP?
1: Zeker.
0: Wat is het meest tijdrovende erin?
1: Ik denk gewoon inderdaad dus het schrijven, de studio-opnames. Maar ook al het geregelde omheen, zeg maar, met content. Opnemen, maken, video's, shoots. Ja, alles erop en eraan, zeg maar.
0: Ja, want ik zag toevallig op je socials. Ik volg je natuurlijk. Dat spreekt denk ik voor zich. Maar ik zag op een gegeven moment ook. Van de week heb je ook een shoot gehad ervoor. Tenminste, ik neem aan dat die daarvoor was.
1: Ja, van de week heb ik ook een shoot gehad. En er komt. Maar er wordt niet. We gaan ook nog een videoclip, zeg maar, maken.
0: Serieus? Voor verders? Of
1: ja, nou niet echt een videoclip, maar inderdaad losse clips. Dus wel.
0: Oh, wat
1: maar,
0: goed.
1: Maar gaan we ook echt een Ford Mustang en zo voor af.
0: Wat geweldig. Ja. Maar serieus, ik heb dit al eerder gezegd vanavond tegen je buiten de uitzending om. Maar ik hoor zoveel in dat nummer. Ik zie daar zoveel potentie in. Dus ik vind het alleen maar heel gaaf als je dit doet.
1: Dankjewel.
0: Dus even voor de duidelijkheid, want dat is één ding. Eerder komt er nog wat anders. Dat is namelijk een nieuwe single die eruit
1: komt. Klopt inderdaad, ja.
0: Die komt, als ik me niet vergis, 31 juli.
1: Ja, 31 juli.
0: Wat tof.
1: Zeker, dus daar heb ik ook heel veel zin in.
0: Ja, vertel daar eens wat meer over.
1: Ja, zou ik het al vertellen? Of ik het een verrassing houden?
0: Je kan het een verrassing houden, maar hij gaat hem als het goed is ook spelen, toch?
1: Ja, we gaan hem ook spelen inderdaad, ja. Maar hij gaat dus Stuck in Yesterday gaat hij heten.
0: Oké, okay, Stuck in Yesterday. Ja. Dan denk ik bij mezelf, dan heb je iets wat dat letterlijk in je gedachten was. Ik ga nu even voor mijn interpretatie.
1: Ja.
0: Iets wat je nog niet zo gek lang geleden hebt meegemaakt waarschijnlijk. En dat je daar heel veel aan terugdenkt alsof het gisteren is.
1: Ja, stuck in je. Nou, dat betekent eigenlijk meer van dat je nog steeds inderdaad vast zit in het verleden. Ja. Dus dat je de hele tijd alles wat er gespeeld heeft, dat je dat dan de hele tijd, dat je daar nog steeds mee zit.
0: Ja, een beetje het malen erover, zeg maar.
1: Ja, precies. Het malen erover.
0: Wat gaaf.
1: Ja.
0: Ik vind dat bijzonder. Hey, dat is dan de nieuwe single die eraan komt. Die komt 31 juli uit. Waarschijnlijk op alle streamingplatforms en zo vast wel te vinden. Komt er ook een videoclipje bij uiteindelijk?
1: Echt een videoclip. Ja, ik merk gewoon dat als je nog geen bekende artiest bent, dat er niet echt heel veel mensen naar kijken of zo. Zeg maar,
0: dat weet ik niet hoor.
1: Nou ja, het is meer dat ze tegenwoordig houden ze meer van korte clipjes en scrollen en wat meer real content.
0: Een beetje wat Roxy Dekker ook doet, zeg maar. Je moet precies op TikTok even bekendheid zien te genereren.
1: Ja, ze zijn gewoon meer van tegenwoordig gewoon vooral die Gen Z generaties allemaal meer van, ze willen gewoon korte clips van ongeveer 20, 30 seconden. En dat vinden ze gewoon leuk om te kijken. Maar een hele videoclip, ja, die spanningsboog is er gewoon tegenwoordig niet.
0: Bizar is dat eigenlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ik vind dat wel heel erg tof. Maar je merkt gewoon dat minder aanslaat dan eigenlijk juist die huistuin- en keukenvideo's.
0: Is de muziekindustrie in die zin veranderd?
1: Ja, sowieso is het heel erg veranderd.
0: Ja?
1: Kijk, ik heb natuurlijk nog een beetje begin jaren 2000 zo meegemaakt. Want ik ben geboren in 1994.
0: Uh-huh.
1: Maar ja, toen was echt MTV was gewoon super groot. En wij waren niet anders bezig dan alleen maar met die videoclips kijken.
0: Ja,
1: en
0: TMF heb je ook nog meegemaakt dan?
1: En, ja, TMF en MTV en ja, al die dingen. En ook bijvoorbeeld die hitzone cd's. Maar al die videoclips en zo. Die video, tenminste die cd's en zo, zeg maar. Die je dan kon kijken. Dus dat was echt super tof.
0: Ben je muzikaal dan ook beïnvloed door de jaren 90? Of is dat meer 2000 periode? Die...
1: Begin de jaren 2000, ja, echt. Ja.
0: Maar dat is op zich ook wel grappig. Ja, want dan zie je dan weer precies wat je bijblijft. Is
1: ja.
0: Dan, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, ik moet zeggen, ik vind wat er nu gemaakt wordt, vind ik tof. Ik vind wat er in 1980 gemaakt wordt, vind ik toch. Ik kom zelf uit 76.
1: Het is allemaal wel iets, inderdaad.
0: Het is allemaal iets.
1: Ik ben iets minder met de jaren 70, meer dat disco. En dat heb ik iets minder mee. Mm-hmm. Met de funk en disco. Daar luister ik niet echt naar. Maar inderdaad, de jaren 80 wel. 90 vind ik heel tof.
0: Ja.
1: En ja.
0: Ja, en die jaren 80 invloed hoor je bij jou ook wel een klein beetje.
1: Ja, met die synths en zo.
0: Ja.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Is dat iets waar je veel naar geluisterd hebt dan ook? In excess bijvoorbeeld? Of
1: mijn ouders die komen ook eind jaren 60, begin jaren 70, mm-hmm. weet je wel. Dus die waren daar weer mee opgegroeid. Dus die speelden dat dan weer heel veel af thuis.
0: Ja, en dat krijg je dan toch onbewust een beetje mee, hè?
1: Precies, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, dat is wel grappig.
1: En ik hou ook gewoon heel erg van synthesizer. Dus ik vind dat gewoon heel mooi.
0: Ja, maar het heeft ook echt wel iets. En, en je merkt toch dat het op de een of andere manier weer terugkomt.
1: Ja.
0: Tenminste, zo zie ik dat dan.
1: Met alles komt weer een soort van weer terug. Op weet je wel.
0: Maar er is ook een beetje een rock revival momenteel aan de gang.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja, dat merkte ik ook al. Want ik vind Charlie XCX bijvoorbeeld, luisterde ik nooit echt heel erg naar. Maar die heeft nu die nieuwe nummers uitgebracht. En er zit ook weer echt een poppenrockrandje aan haar nummers. Dan vind ik het wel heel tof.
0: En dat biedt dan, denk ik, op mijn beurt een beetje perspectief.
1: Ja, ik vind het wel tof dat dat weer een beetje... Je merkt gewoon dat die begin jaren 2000 juist weer heel erg terugkomen.
0: Ja. Ja, en dat is mooi. Ik bedoel, want dat is iets, daar zit je zelf ook tussen haakjes. Ik zeg niet dat dat daadwerkelijk zo is, maar het heeft wat invloeden daarvan natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dus dat maakt het ook wel weer grappig. Ja. Hey, qua optredens, je zei net al van, joh, het is momenteel nog niet echt heel druk daarmee. Mm-hmm. We maakt ook niet zo gek veel uit natuurlijk. Ik bedoel, je zoekt wel optredens, zou je graag willen, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Ik wil zo meteen even weten waar mensen je kunnen vinden.
1: Ja,
0: maar als ik dan een voorbeeld noem, zou bijvoorbeeld de popronde iets voor jou zijn om te gaan doen?
1: Hebben we ons voor ingeschreven, maar daar waren we niet door bij.
0: Joh, meen je dat serieus?
1: Ja, ja.
0: Zitten daar mensen die doof zijn?
1: Ik weet het niet, maar we waren niet genomineerd.
0: Ik ken er mensen en ik ga echt vragen of ze doof waren.
1: Ja.
0: Want dit verbaast me oprecht, dat meen ik serieus.
1: Ja, nee, ja, ik weet het ook niet. Ik was ook een soort van verbaasd eigenlijk. Maar misschien is het niet alternatief genoeg. Dat kan natuurlijk ook. Want het valt mij wel op dat er best wel veel wat alternatievere bandjes worden uitgekozen.
0: Ja, de laatste tijd weer wel. Hè? Maar ik ga iemand een berichtje sturen. Dat meen ik serieus. En dan hoop ik dat je... schrijf je alsjeblieft volgend jaar nog een keer in. Want ik bedoel...
1: Ja, ik ga het zeker ook doen hoor, elke keer. Ik bedoel, het was een gek van me worden.
0: Ja, nou dat moet je echt doen. Dat is echt de oplossing. Ja. Want... echt, geloof me.
1: Nee,
0: ik denk oprecht dat je daar heel veel uit gaat halen.
1: Dat zou echt gek zijn. Daar hoopten we ook een beetje op.
0: Ja.
1: Dat was echt heel cool geweest. Want dan hadden we inderdaad lekker veel kunnen spelen. Maar,
0: nou is het wel. Dus er komen meer dan... Ik weet toevallig een beetje de in- en uitstaan zo.
1: Ja.
0: Meer dan 2000 inschrijvingen worden er al gedaan.
1: Heel veel.
0: Dus, en dan moeten
1: er worden ook heel veel dezelfde artiesten elke keer weer.
0: Ja,
1: dat ik bedoel.
0: Ja, dat klopt. Maar daar zit ook een reden achter. Want als jij minder als zoveel keer geboekt bent...
1: Ja.
0: Dan mag je na een jaar nog een keer meedoen. Dan mag je dat jaar erop nog een keer meedoen.
1: Ja, ja, ja,
0: en daarna moeten we wel weer een paar jaar tussen zitten.
1: Ja, zo.
0: Dus zo heb bijvoorbeeld Kira, die heeft ook... Kira Dekker, Kira Shimana, zoals ze zich tegenwoordig noemt... heeft jaren geleden meegedaan. Ik praat over 2015, 2014 ongeveer. Heeft zij meegedaan en zij heeft zich voor dit jaar ook weer ingeschreven. Volgens mij is zij ook niet uitgekozen, zeg ik er heel even bij. Maar zij is heel lang ook van de radar geweest, muzikaal gezien. Dus is pas weer helemaal begonnen. Ook toevallig met Wisselwoord heeft dat te maken weer. Dus die heeft daar ook wat schrijfsessies gehad.
1: En toch wel veel mensen komen daar vandaan.
0: Ja, dat is echt bizar.
1: Ja.
0: Dus,
1: Oxy Dekker ook trouwens. Hè?
0: Ja, waar ik dan toevallig zelf echt wel een beetje... fan is een groot woord, maar... Wel. Nou ja, misschien dat ik dat wel zo kan noemen. Mm-hmm. Ik heb een paar grote voorliefdes. Dat zijn de Foo Fighters en Roxy Dekker. Mm-hmm.
1: Yeah.
0: En tegenwoordig ook Jasmin. Want moet ik heel eerlijk bekennen. Ik vind het geweldig. Even, dat wil ik nog wel van je weten. Waar kunnen mensen jou vinden? Waar kunnen mensen... ik wil dat je alles spamt wat je hebt.
1: Oké. Nou, sowieso zet ik heel veel op Instagram. Dat is Jasmin Music. En Jasmin schrijf je dus J-A-S-S-M-I-N. En op TikTok ook Jasmin Music. Op YouTube ook Jasmin Music. Eigenlijk alles Jasmin Music.
0: Ja.
1: Op Spotify, gewoon Jasmin dan.
0: Heb je ook al een website?
1: Ik heb ook een website, jasmin.com.
0: Kijk, en daar kunnen we ook heel veel op vinden, neem ik aan.
1: www.jasmin.com, daar kun je ook alles op vinden. En wat nog meer? Spotify dus inderdaad, dat had ik al genoemd. TikTok. Facebook heb ik ook.
0: Oh, Facebook ook nog. Ja. Daar kun je nagaan. Dus echt alles kunnen we hierop vinden. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Ja. Want daar gaat de eerste stap gezet worden voor het ontdekken van
1: zeker,
0: nieuwe muziek.
1: Ja.
0: Ja, de 31ste nieuwe muziek. 31 juli voor de duidelijkheid. Ik herhaal dat eventjes. Want er bestaat geen 31ste juni. Dus 31 juli nieuwe muziek.
1: Ja.

0: Ja, ja, maar ik bedoel met qua schrijfsessies
1: ook. Qua schrijfsessies. Ja, ik ga met Björgen van Essen ga ik schrijven. Ik weet niet of je
0: ja, ja, ja, ja, ja. Die naam zegt me zeker ja. wat.
1: Björgen van Essen en Amanda. Ik weet even niet hoe ze nou heet. Maar in ieder geval met hem ga ik schrijven. En ja, dat is wel heel tof. Want hij zit ook in de band met die streepjes. Hoe heet die? Die bij de Voice ook wel.
0: Ja, ik weet wie je bedoelt. Ik weet precies welke je bedoelt. Ja. Ik kom alleen niet op de naam.
1: Hij produceert dus voor heel veel artiesten.
0: Oké, okay. Wat goed.
1: Leuk. Hij produceert ook voor Jack Jarrett, volgens mij. Ja. En ja, heel veel bekenden ook.
0: Nou, dat is alleen maar tof. Ik bedoel, dat zijn toch wel mensen met wie je dan toch weer van alles kan beleven. Heb ik verder nog... Ja, weet je, ik wil eigenlijk gewoon naar je gaan luisteren. Ik bedoel, we zitten op 9:09. Ik wil eigenlijk gewoon naar je gaan luisteren.
1: Yay.
0: Mag ik jou richting je mannen sturen? Ja. Want zo mag je ze gerust noemen, richting je bent.
1: Ik kan me goed voorbereiden.
0: Ja, dat is goed. Rustig aan, op je gemak. Yes. Ik hoor het zo wel als je klaar bent. Dank je wel dat je hier was. Dat wil ik alvast gezegd hebben. Doe ik even onder.
1: Bedankt.
0: Ja, ik vond het echt helemaal super. We gaan nog veel meer...
1: Oh,
0: sorry,
1: ja.
0: Wat wij zeggen?
1: Ja, superleuk. Okay, ja,
0: is goed, dankjewel. Ik hoor je zo vanaf de andere kant de redactie. Want zoals gezegd, we hebben de redactiesessie, zo noemen we ze, niet voor niks. Dat is omdat we het op de redactie laten plaatsvinden. Ik schakel in ieder geval alvast, dan kun je dat alvast meekijken, naar de camera die op de redactie staat. Want daar zie je dat Jesmin op dit moment aankomt lopen bij de band. Die ze misschien ook nog wel even voor gaat stellen zometeen. Dat is misschien wel leuk voor die jongens ook. Als ze genoemd worden natuurlijk. En ik kijk heel even. Ik hoor vanzelf als je zover bent, hè, Jesmin.
1: Ik ben zover.
0: Oh, je bent al zover. Nou,
1: ik heb mijn assistent altijd me ogen geholpen met mijn dingen.
0: Oh, dat is helemaal mooi. Dus alles is in één keer gewoon goed verlopen.
1: Alles is goed, ja.
0: Hé, wat fijn. Dan gaan we lekker luisteren naar Jesmin live.

0: Jasmin, hoorde je live even een heel groot applaus. Dat is dik verdiend. Ach, wat was dit lekker zeg. Hey. Dank je wel. Dank aan je band ook.
1: Dank je wel.
0: En nou, we gaan veel meer van je horen. Daar ben ik van overtuigd.
1: Jullie ook super bedankt.
0: Ja, graag gedaan uiteraard. En wees welkom. Zeker als er wat nieuws uit is. Dan gaan we dat ongetwijfeld ook weer horen. Nou, tot zover ook deze uitzending van HWTNS. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dat zal ongetwijfeld hartstikke leuk worden. Zometeen na het nieuws van even over 11 is het tijd voor Erwin van der Bliek en zijn On Fire Radio Show. En daarna is ze weer in een oranje habijt opnieuw. Want Nederland heeft gewonnen natuurlijk.

0: Oké, jongens, van mij mogen jullie nu stoppen.
1: Doei. Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt na de komende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een tv-toespraak verklaarde hij geen rechts- of linkskabinet na te streven en ook niet afhankelijk te willen zijn van Arabische partijen. Netanyahu leidt momenteel de meest rechtse regering uit de Israëlische geschiedenis, samen met extreemrechtse partijen. Die samenwerking zorgt regelmatig voor spanningen, onder andere over het beleid ten aanzien van de bezette westelijke Jordaan-oever. De verkiezingen moeten voor eind oktober plaatsvinden. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
10: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Breda Nu. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Are you-

0: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
1: Oh, yes.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: Met deze week nieuwe muziek van Eric Cooper, Blondish, Rodeo, Los Steppa, A-Tracks, Hot Since 82 en Nice Fellas. En je weet wie dat zijn, hè? Ik zit daar ook in die band. En onze eerste release was afgelopen donderdag, ja. We zijn trots als een bouwman.
0: On fire.
1: Hey, welkom de tweede uur van die On Fire Radio Show. Wij gaan weer helemaal los. En Blondish heeft een nieuwe.
0: Erwin Vanderbleek is on fire.
1: En dat is me een rammer zeg. Hij kwam afgelopen vrijdag uit. En nu hoor je hem in die On Fire Radio Show. Blondish en Kiek en Chloe Page. Dit is The Cure.

Daar is Abel uit de United Kingdom en Elusive. Ook worden hier nog Radio, de nieuwe Hate Paradise. Beetje Underworld-achtig breedje zit erin. Ook worden hier nog Blondish, samen met Kiek en Chloe Page, The Cure. Zo heet die track, waanzinnig. Dit is de On Fire Radio Show. Wil je reageren op ons programma? Vinden we hartstikke leuk. We hebben een mailadres daarvoor.

Peter van Leeuwen en One Fellow en ikzelf. Nice Fellas, daar had ik het over. Vandaag voor het eerst gedraaid in On Fire. Als je die track wil kopen, ga dan even naar tracksource.com en zoek even op Nice Fellas. Dan vind je die Moral State vanzelf. Wij zouden het leuk vinden als je ons plaatje zou kopen. Ja, dan gaan we ons verder niet voor schamen ook. Het is weekend en de zomervibe zit er lekker in deze On Fire. Dit is Sian. Dat is een fijn nieuw.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: supermarkten.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Opnieuw zijn er dicties uitgebrand. Dit keer gingen er 3 mobiele toiletten in vlammen op aan de Marellenweg in het Masbos. De toiletten staan daar voor medewerkers die onderhoud uitvoeren aan het bosgebied. Vanwege de droogte was het spannend of het vuur zou overslaan naar het bos, maar dat is voorkomen. De toiletten zijn volledig uitgebrand. Het Stedelijk Museum opent de komende dagen gratis de deuren voor stadsgenoten. Veel Bredanaars zijn op zoek naar verkoeling en in de zalen van het museum is een krachtige airco aan het blazen. Dit heeft vooral te maken met de temperatuur die constant moet blijven voor de objecten. Het museum is geopend van 10 tot 5 in het weekend en de actie geldt alleen voor mensen die in Breda wonen. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
3: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda nu. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. De KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.